0: regio-info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: CV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

info. Aanbieden petitie aan de Tweede Kamer. Dag luisteraars, we luisteren naar RTV Knippen de Waard. De petitie voor een effectievere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft is inmiddels ruim 34.000 maal ondertekend. Initiatief is de stichting Het Zuid-Hollands Landschap en die wil de handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer op dinsdag 2 juni. Heeft ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek.
2: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio-info. Echt niet vandaag. Dag luisteraars. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

info. Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom. 7 juni aanstaande.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: info.
1: Repair Café in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brederode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

info. Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek. Georganiseerd op zaterdag 27 juni, een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. De club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zegen op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Aanbieden petitie aan de Tweede Kamer. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Knippen de Waard. De petitie voor een effectievere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft is inmiddels ruim 34.000 maal ondertekend. Initiatief is de stichting Het Zuid-Hollands Landschap en die wil de handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer op dinsdag 2 juni. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl.

0: info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni, omleiding dus bij de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De avondvierdaagse van Oudekerk aan de IJssel. Van 1 tot en met 4 juni wordt voor de 40ste keer de avondvierdaagse in Oudekerk aan de IJssel georganiseerd. De routes van elk 5 kilometer voeren door de natuur rondom Oudekerk. Meedoen kost €6 per persoon. Start, finish en inschrijven zijn in de kantine van de voetbalvereniging Spirit. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de Surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: Radio-info.
1: Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, echt niet vandaag.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. De eiken processierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eiken processierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eiken processierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De Tienerleesweek. De Bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke Tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard. DNA Adrie Oudenes.

Zo, we zijn weer gearriveerd in de studio van RTV Krimpenerwaard om u een uurtje gezellige, rustige muziek te laten horen in het programma DNA. Welkom, fijn dat u luistert. Zullen we maar snel gaan starten? Bojura met Frank Mills. We gaan daar een heel stuk mee terug in de tijd.

Ja, Bonjoura, een tijd geleden dat we van haar iets gehoord hebben. Ze heeft niet echt veel geproduceerd, maar dit was dan toch wel een behoorlijk bekende destijds. Dat was Frank Mills en zo. Waar gaan we nu naartoe? We gaan naar Koert Nielsen. En Koert Nielsen die zegt gewoon, never stop dreaming. Nou.

I'll never stop dreaming. Ja, Koert Nielsen kan je zo eens hebben, hè? Dat is lastig genoeg natuurlijk. De toekomst is niet in beton gegoten. Dat is een uitdrukking die vaak gebezigd wordt. En zo, met andere woorden, het kan nog alle kanten op. The Future Ain't Written in Stone. En dit is er eentje van Jesse Daniel Smith.

0: Ah, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar er is een technisch probleempje, mensen. Zullen we maar eens even doorgaan met die muziek?
1: Ja.
0: Nou, het is wel toepasselijk dat de future eens written is. Het kan nog alle kanten op. Dus ook met de muziek. En soms een onderbreking, zomaar spontaan. Het kan gebeuren. Excuus daarvoor. We gaan naar Stef Bos. Hij is ook weer paraat. Zoals wel meer gebeurt in deze programmering van RTV Krimpenerwaard. Bij DNA. En dit keer gaan we eens even bij de rivier van tijd kijken.

Ja, het leven is eigenlijk een rivier van tijd. En dat werd bezongen door onze Stef Bos, kunnen we rustig zeggen. Hij is zeer regelmatig aanwezig in de afleveringen van DNA. En zo ook op deze zondag. Lighthouse, oftewel vuurtoren, wordt bezongen door Ashley Dallas.

Ashley Dallas kroop in de huid van een vuurtoren. Honderden jaren in weer en wind en zo. En ja, dan zie je nog eens wat, hè? Dacht het wel.

Paella was dat. En right here, right now. Boter bij de vis, zou ik haast willen zeggen. Je luistert naar DNA, RTV Krimpenerwaard. We hebben hier Duncan James. En Duncan James die zegt, somebody still loves you. Fijn om te horen, Duncan. Fijn om te horen.

Somebody Still Loves You. Dat is mooi. Duncan James was dat. We gaan een klassieker laten horen. En dat is er eentje van David Bowie. Ground Control. Oftewel Space Oddity.

Ja, ja, in de wereld van de ruimtevaart gaat niet alles vanzelf. Het verhaal werd opgetekend door David Bowie uiteraard. En we gaan eens even kijken naar Ryan Mac. En Ryan Mac heeft het over Fear of Love.

Een track van het album Before It's All Gone was dat. Fear of Love, oftewel. Zij vreest alle vrezen en zo. Ja, ja.

Dus Danny Vera van zijn laatste Go Back Home album en zo. Een klassieker van Champagne.

0: dat is niet zo mooi, alleen misschien wel noodzakelijk. They shoot horses, don't they? Is er eentje van Neil Diamond? You still look good to me.
1: You wanna change your hair, you wanna change your face.

Er waren nog een aantal tracks die nooit uitgebracht zijn geweest. En die lagen zogezegd nog op de plank. En nu is het de tijd, was de tijd rijp om toch eens eventjes dat weer op een album te zetten. Wild at Heart is de titel van het nieuwe album van Neil Diamond. Eigenlijk oud werk, maar nog nooit uitgebracht. Dus bij deze, Hannes Altman en... By the morning.

bij de morning. Nou, de morning is bijna voorbij, want DNA is ook bijna voorbij. En dat wil dus zeggen dat wij de middag naderen en zo. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. En volgende week weer een DNA? Ja, ja.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens de legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: De Negen Dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negen Dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: RTV Kribbe de Waard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haarstecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: Regio Info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: Regio-info.
1: Aanbieden petitie aan de Tweede Kamer. Dag luisteraars, we luisteren naar RTV Krimpen de Waard. De petitie voor een effectievere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft is inmiddels ruim 34.000 maal ondertekend. Initiatief is de stichting Het Zuid-Hollands Landschap en die wil de handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer op dinsdag 2 juni. Heeft ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven... en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knip het Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18.

0: Regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 14:30 en 16:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: regio-info.
1: Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de 8e maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw in Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

regio-info. De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Triple Play is een programma waarin steeds drie songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

0: Vanuit Detroit veroverde Motown met een unieke sound in de jaren 60 en 70 de wereld. Met zijn onweerstaanbare grooves, loopzuivere harmonieën en soulvolle vocalen. Ik heb een fantastische lijst voor je klaarstaan met absolute iconen en tijdloze klassiekers. Ik trapte deze Motown special af met de rauwe energieke sound van Junior Walker en de All-Stars. Waar veel Motown acts gedomineerd werden door gladde zangpartijen, zette Junior Walker zijn ronkende saxofoon centraal. Sweet Soul is daarop geen uitzondering. Een heerlijk, funky en opzwepend nummer dat je direct in de juiste groove brengt. Een perfecte, energieke binnenkomer voor deze aflevering.
1: Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers.

Als er iemand synoniem staat voor de romantische ziel van Motown, dan is het Smokey Robinson wel. Met zijn fluwelen falsetstem wist hij als geen ander type emoties over te brengen. Wat we hoorden op het meeslepende The Agony and the Ecstasy. Ook in de latere decennia bleef hij scoren. Het dromerige duet Ebony Ice met Rick James en de ultieme lome laid-back klassieker Cruisin' bewijzen zijn tijdloze klasse. Smokey was niet alleen een begenadigd zanger, maar ook het creatieve brein achter talloze hits. En dit ijzersterke drieluik laat precies horen waarom hij de koning van de soulpoëzie wordt genoemd.

0: Tijd om de dansvloer op te gaan. Met een van de meest energieke tracks uit de vroege Motown-geschiedenis. Do You Love Me? Van de Contours barst van de rauwe kracht. Geschreeuwde vocalen en een beat die je simpelweg niet stil laat zitten. Oorspronkelijk geschreven door Berry Gordy werd het een gigantische hit die tientallen jaren later, dankzij de film Dirty Dancing, een legendarische revival beleefde.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Marvin Gaye was de prins van Motown. Met Sexual Healing scoorde hij begin jaren 80 een van de grootste lome, sensuele comeback hits uit de muziekgeschiedenis. Dat hij ook de vinger aan de maatschappelijke pols hield, horen we op het indringende Mercy, Mercy Me.

Ik sluit zijn blokje af met het absolute meesterwerk I Heard It Through the Grapevine. Een track vol achterdocht en een dreigende baslijn, die symbool staat voor de absolute perfectie van de Motown-sound.

Mary Wells was de allereerste echte ster van het Motown-label en hielp de blauwdruk van de vroege sound te bepalen. Met You Beat Me To The Punch scoorde ze in 1962 een grote hit. Mede dankzij de fijne productie van Smokey Robinson. Haar zwoele, iets wat weemoedige stem vertelt een herkenbaar verhaal over de liefde. Ondersteund door een heerlijk, wiegend ritme. Een prachtig monument uit de vroege jaren van het label.

Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballard vormden samen de meest succesvolle meidenband van de jaren 60, de Supremes. Met de onmiskenbare productie van het trio Holland Dossier Holland reeg het drietal de nummer 1 hits aan elkaar. Het herkenbare Baby Love en het dwingende Where Did Our Love Go zetten de standaard voor de perfecte pop soul hit. Tel daar het swingende, huppelende ritme van You Can't Hurry Love By op en je hebt een iconisch blokje muziek dat de onweerstaanbare commerciële plek van Motown perfect samenvat.

0: Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt.
1: Brenda Holloway bracht een flinke dosis West Coast vibe naar het in Detroit gevestigde Motown-label. When I'm Gone, geschreven door Smokey Robinson, is een krachtig en soulvol statement waarin haar krachtige vocalen prachtig tot hun recht komen. Hoewel ze soms in de schaduw stond van grotere namen, bewijst deze ijzersterke track dat Holloway een van de meest getalenteerde en onderschatte zangeres van het label was.

Met het ontroerende aan zijn pasgeboren dochter opgedragen Isn't She Lovely, inclusief legendarische mondharmonica solo, bewijst Stevie zijn ongeëvenaarde muzikale genialiteit.

Geen Motown-lijst is compleet zonder de Miracles, de groep waarmee het voor Smokey Robinson allemaal begon. Tracks of My Tears wordt door velen beschouwd als een van de best geschreven nummers aller tijden. De tekst over een man die zijn verdriet verbergt achter een glimlach is pijnlijk mooi. En de harmonieën zijn van een buitenaards niveau.

0: Ik sluit af zoals ik ben begonnen, met de dampende instrumentale kracht van Junior Walker en de All-Stars. Good Rocking doet precies wat de titel belooft en gooit er nog één keer een flinke dosis rhythm and blues tegenaan. Met een ronkende saxofoon en een dwingende beat is dit de perfecte energieke afsluiter van deze aflevering.
1: Tot volgende week. Dag.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: TV Krimpenurbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede avond, lieve mensen. Zondagavond, even na de klok van 7 uur. De hoogste tijd voor een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Ik had vandaag een goed gesprek. Ik weet niet hoe je heet, maar wel dat het bijzonder was en dat het me iets deed. Ik had vandaag een goed gesprek. Je luisterde naar mij. En ook al sprak je zelf niet veel, je hoorde wat ik zei. Ik had vandaag een goed gesprek. We kenden elkaar niet. Toch deelde ik met jou mijn pijn, mijn angsten en verdriet. Ik had vandaag een goed gesprek. Zomaar, onverwacht. Dankjewel dat jij er was. Jij hebt mijn leed verzacht.

Hou niet krampachtig vast aan wat je wenst en hoopt. Laat los en heb vertrouwen in hoe je leven loopt. Want als je in liefde leeft en vertrouwt op eigen kracht, komen dingen op je pad nog beter dan je dacht.

Was de wereld maar poëzie, dan gingen woorden open, werden conflicten gerijmd, het stilzwijgen doorbroken. Was de wereld maar vol versen, klanken en melodie, met elke keer een mooi refrein en completten in het verschiet. Was de wereld maar zo uitgelezen, zo stijlvol en in evenwicht, zo verbindend en zo zinvol, net als een gedicht.

Bang om te falen. Bang om je gevoelens en gedachten te vertalen. Het onbekende, wat niet is geleerd. Het praten over wat je bezeert. Angst om hier doorheen te gaan. Bang omdat je misschien alleen komt te staan. Maar als je het niet probeert, wordt er ook nooit iets geleerd. Juist door die stap te maken, zonder jezelf en anderen te raken, is er vaak respect en voldoening. En hopelijk daarna met jouw angst een verzoening.

Ik hou van vergezichten. In de verte turen. Naar het water. Over de akkers. Even weg. Tussen die muren. Vandaag was alles wazig. Mijn wereld was maar klein. Niet in de verte turen. Gewoon bij mezelf zijn. Realiteit is soms ver te zoeken. Maar soms is het zo dichtbij. Ik keek altijd heel ver weg. Maar de oplossing zit in mij. Ik zag alles wat ik moest zien. Maar meer was er niet nodig. Ik hoorde vogels, de natuur. Verder was alles overbodig. Mijn eigen kleine wereld wordt groter als de mist verdwijnt. Ik heb rust gevonden in mijn hoofd en in mijn hart de zon weer schijnt.

gaan alweer naar het laatste gedicht van vanavond. Soms droom je vol verlangen. Slaat je hart zomaar op hol. Ben je erg emotioneel? Schiet je heel snel vol. Alsof je zoekend naar balans. Lopend met je ogen dicht. Gewoon geen stapje verder komt. Je bent het kwijt, dat evenwicht. Dan is het tijd om rust te nemen. Een stapje terug te doen om verder te komen. Probeer jezelf maar te ontspannen. Laat ze maar komen, al je dromen. Want dromen is verwachten. Verwachting doet beleven. Beleven is een mogelijkheid. Jezelf een kans te geven.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Fijne avond, voor straks slaap lekker. Tot de volgende keer.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, van harte welkom. U bent als luisteraar betrokken bij het radioprogramma U Zij de Glorie bij RTW Krimpenerwaard op de zondagavond. 2 uur lang ben ik bij u met mooie, gewijde en christelijke muziek. Mijn naam is Fred Lakenveld en we gaan dit eerste uur vullen met liederen van Psalmen voor Nu, het Christelijk Urker Visserskoor, liederen van Willem Barnard en Remco Hackert. En daar gaan we maar snel mee beginnen. Dus we beginnen nu met Psalmen voor Nu.

U hoorde zojuist psalm 40 en psalm 42 en 43. We gaan verder met psalm 145 en daarna nog psalm 130. Ook op de manier van psalmen voor nu. Een iets andere insteek dus, maar met dezelfde boodschap.

Ook voor deze avond hebben we weer een thema. En het thema voor deze avond is: wat nu? Ja, misschien heb jij die vraag ook wel eens gesteld. Wat nu? Die vraag stel je als je volgens mij op een doodpunt bent aangeland. Als je het even niet meer weet. Wat dan te doen? Niks doen? Afwachten? Of iedereen zal dat wel eens meemaken in een ernstige of minder ernstige situatie. Straks meer hierover, maar we gaan nu eerst weer luisteren naar twee liederen van het Christelijk Rukker Visserskoor.

Het eerste lied wat de Rukkervissers zongen, dat was het lied O Woeste Zee. Nee, neem me niet kwalijk. Dat was het lied In de Binnenkamer. En daarna kwam het lied O Woeste Zee. Het derde lied, dat is De Herder der Liefde. En het vierde lied is En de Geest en de Bruid zeggen kom.

Mijn vrouw en ik zijn een paar dagen op vakantie geweest. En dan snuffelen we graag wat rond in kringloopwinkels. De meeste kringloopwinkels hebben ook een hele massa cd's staan. En ik ga er altijd even snuffelen om te kijken of daar wat geschikte cd's tussen zitten voor dit programma. Zo kwam ik onder andere een cd tegen van liederen van Willem Barnard. En die cd heet Mens in Wind en Vuur. We gaan zo dadelijk luisteren naar twee nummers. Allereerst, het eerste lied is Zingt Jubilaten voor de Heer. En het lied Christus naar wie wij heten. Deze liederen worden uitgevoerd door het vocaal ensemble Duo Dectet. Dus eerst Zingt Jubilaten voor de Heer en Christus naar wie wij heten.

Nog twee liederen van Willem Barnard. Het eerste lied wat we nu gaan horen, dat is het lied Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom. En het tweede lied is eigenlijk een gedicht. Het is een spreekstem die het gedicht voorleest. En dat is De aarde is vervuld.

0: De aarde is vervuld. De aarde is vervuld van goedertierenheid. Van goddelijk geduld en goddelijk beleid. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. Zij gaat in alle nood door heel het leven heen. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeven af, omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf, omdat zij niet vergeet wie God verlaten zijn. De wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid als dienaars tot de oogst der goedertierenheid. Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.
1: Bijna aan het einde van dit programma gaan wij luisteren naar een lied van Remco Hackert. En het lied heet Hier ben ik Heer. En dan hoop ik u natuurlijk na het nieuws van 9 uur wederom als luisteraar hier bij dit programma van U Heer de Glorie bij RTV Krimpenwaard te hebben. Ik zou zeggen, tot straks.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur van U zei de glorie bij RTV Krimperwaard op deze zondagavond. Mijn naam is Fred Lakenveld en ook in het tweede uur gaan wij weer veel mooie muziek voor u draaien. We sloten het eerste uur af met nog een nummer van Remco Hackert, wat ik niet vermeld had, en dat was het nummer Mogen de Heer u zegenen. In het tweede uur gaan wij luisteren naar, even op mijn lijstje kijken. In het tweede uur gaan we luisteren naar, zoals gezegd, Esther Timms. Tenera Sturm, opwekking en naar het Magnificat door het vocaal ensemble Orlando. We beginnen dus met Esther Timms.

Echte Tims zong zojuist voor ons een helpende hand in Psalm 23. Ze gaat nog twee nummers voor ons zingen. En dat zijn dan de nummers Voor mij ben jij nog net zo mooi en één woord is voldoende.

Even een gedachtegangetje over het thema wat nu. Toen ik besloot een stukje te gaan schrijven over wat nu, dacht ik eerlijk gezegd aan de volgelingen van Jezus. Wat moesten zij nu verder gaan doen na de komst en de uitstorting van de Heilige Geest? Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren was nu meegemaakt door hen. En nu is het klaar, zou je denken. Maar nee hoor. Tijd om de wat nu vraag te stellen was er niet voor hen, wel voor de toehoorders. In het eerste uur refereer ik al naar het thema. Deze vraag schiet je te binnen op een moment dat je even stilstaat of juist wanneer er iets gebeurt waarbij je handelend moet optreden. Als ik iemand zie vallen met de fiets, dan stel ik me bijvoorbeeld deze vraag: wat nu? Nou, daar hoef je niet lang over na te denken in dit geval. Helpen natuurlijk. Soms duurt het wat langer. Zeker als het iets betreft waarbij je emotioneel geraakt bent. Bij bijvoorbeeld een auto-ongeluk, dan kan je eerste reactie zijn: wat nu? Ook kan het zijn bij een ingrijpende, overweldigende gebeurtenis. De mensen tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem maakten zoiets mee. Een gebeurtenis die van levensveranderende betekenis was voor velen. Velen werd ineens duidelijk wie Jezus van Nazareth nu echt was. 7 weken geleden hadden ze nog om zijn dood geschreeuwd. En nu was het duidelijk geworden dat hij de verlosser van de mensheid was. Wat dan als hij daarachter komt? De geest van God laat hen beleven en ervan overtuigd raken dat het echt zo is. En dan staat er ook in de Bijbel: allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelde de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind luisteren samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Door de leiding van de Heilige Geest van God ontstond er iets moois. Wat een gemeenschapszin. Wat wordt de naam van God groot gemaakt door de lofzang. Nu Jezus er niet meer is en alles leeg schijnt te zijn, is er geen stilstand, maar ontstaat er iets moois. De vraag wat nu was voor de Heer God helemaal geen vraag. Pinkster was het begin van zijn wereldwijde kerk en zijn wereldwijde werk onder alle volken. Een groot begin. De vraag wat nu hoeft dus niet beangstigend te zijn of een punt van stilstand. Ook nu kan de vraag wat nu iets moois oproepen. Vraag op zo'n wat nu moment naar de Heer en zijn sterkte. Zoals in de oude psalm staat. Naar Hem die al uw heil bewerkte. De vraag wat nu verander dan in het verder gaan met God. Die het allerbeste met je voor heeft. En je vrede en rust voor de eeuwigheid wilt geven.

En na het gedachtegangetje hoorde u het lied Hoop in Bartijden. Gezongen door Tenera Sturm en Mark Brandwijk. We hadden even door met liederen van Tenera Sturm. En het volgende lied is Jeruzalem, o stad van goud. En het Onze Vader.

Er komen nu twee opwekkingsnummers. Het eerste opwekkingsnummer is opwekking 812. En dat betreft dan het lied What a Beautiful Name. En daarna komt het lied Uw liefde wint elke strijd.

Het duurt nog even voordat het 10 uur is, maar toch sluit ik alvast het programma af. Dat komt omdat het laatste nummer wat u zo straks gaat luisteren, gaat beluisteren, nogal een vrij lang nummer is. Eerst heb ik nog een mededeling. Het is namelijk zo dat aanstaande vrijdagavond, dus dat is 5 juni, dan is van 8 uur tot 12 uur 's avonds de nacht van het gebed. Dat is een initiatief van Open Doors en het gebeurt in de Grote Kerk. Dit is een interkerkelijke bijeenkomst waarbij gebeden wordt voor vervolgde christenen. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden en om geïnformeerd te worden. Dat is de mededeling. Heeft u vanuit uw kerk ook een mededeling die van belang is voor iedereen hier in de wijde omgeving? Bijvoorbeeld vanwege een rommelmarkt of een zangavond of wat dan ook. Mail mij dan even dat bericht en dan komt het ook, dan wordt het ook meegenomen bij de mededelingen. En dan kunt u mailen naar fredlakerveld@gmail.com. Dan komt u dan het laatste nummer. En het laatste nummer waarnaar wij gaan luisteren is een muziekstuk van Claudio Monteverdi. En het is het Magnificat a Quattro Voci, oftewel de lofte van Maria vierstemmig. En dat wordt uitgevoerd door het vocaal ensemble Orlando onder leiding van Laurent Gendre. Ik wens je verder nog een hele fijne zondagavond en wie weet tot een volgende keer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is het moment met René van Broekhoven.
6: Een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: Ik heb altijd het idee gehad en nagevolgd om met zoveel mogelijk mensen uit mijn verleden, want soms doe je zaken, dat kan een week zijn, dat kan een paar jaar zijn, maar het zijn golfbewegingen in het leven, met alles, naar mijn idee, met mensen geprobeerd contact te onderhouden. En dat is me aardig gelukt.
1: Goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Het Moment, het wekelijks praatprogramma op de zondagavond, waarin ik gasten ontvang die de meest memorabele momenten uit hun leven en werk met de luisteraar delen. En vanavond is dat iemand die er zijn vak van heeft gemaakt om allerlei evenementen op poten te zetten. Ja, dat is natuurlijk een bijtsbegrip. En wat daar precies onder moet worden verstaan, dat gaan we in de komende 2 uur horen. En daarvoor zeg ik hartelijk welkom, Paul Koster.
0: Dankjewel.
1: Paul, zoals je inmiddels wel of niet hebt begrepen, in dit gesprek schetsen we een soort plaatje van wat jij in jouw leven en werk zo hebt meegemaakt. En dan met name wat daarin natuurlijk memorabel was. Ja, in het leven van elk mens is de geboorte van het grootste belang, op de voet gevolgd door het nest waarin je opgroeit en op zeker moment ook weer uitvliegt. In dat kader, Paul, wie was jouw vader en wie was je moeder en wat waren dat voor mensen?
0: Mijn vader was een, ik zou haast willen zeggen, erudite man. Hij heeft aanvankelijk voor priester gestudeerd. Die studie niet afgemaakt. Voor zover mij bekend eigenlijk wel een beetje onbegrijpelijke redenen dat hij uiteindelijk toch ook niet het vak priester als zodanig zag zitten. Had zich verloofd inmiddels en uiteindelijk kennis genomen van het bestaan van mijn moeder. Hij kwam uit Haarlem en zij woonde met haar ouders in Rotterdam.
1: Nou ja, afgestudeerd of niet, eigenlijk ben je dan toch een son of a preacher man.

0: de onvergetelijke Dusty Springfield was dat met The Son of a Preacher Man. En dat draaiden we dan met een knipoog naar het verhaal dat Paul Koster, mijn gast van vanavond in het moment, me zojuist deed over zijn vader die dat bijna geworden was. Maar toen kwam je gelukkig jouw moeder tegen, Paul, anders was jij er nooit geweest. Wat kun je ons over haar vertellen?
1: Mijn moeder kwam uit een gezin van 2 kinderen. Haar vader was Oostenrijker, moet ik zeggen. Kwam 1890, denk ik, naar Nederland. Trouwde een Nederlandse dame en hebben samen een zaak gehad in corsetterie.
0: En dat was in Rotterdam, neem ik aan?
1: Dat was in Rotterdam.
0: Ja, jouw ouders, wat zijn dat nou voor mensen?
1: Nou, ze waren beide sowieso ondernemer. Ja. Na de studie die mijn vader nog in Parijs heeft ondernomen, het kappersvak heeft geleerd. Had hij een zaak, 2 zaken zelfs, onder andere in Haarlem. Maar uiteindelijk heeft hij gekozen voor Rotterdam om zich daar te vestigen en het kappersvak te laten voor wat het was. Dat was denk ik toch ook niet zo'n florisante zaak net na de Tweede Wereldoorlog. En heeft hij zich om laten scholen binnen het corsetterievak. Want toen de tijd werden nogal wat zaken handmatig niet alleen aangemeten, maar ook gefabriceerd. En we hadden wat personeel ook.
0: Wat was hij nou eigenlijk voor man, voor jou als vader?
1: Een zeer belezen man. Ja, mede ook door zijn voormalige studie, denk ik. Ja. Diepgelovig. Heel recht door zee. Ook warm, sowieso.
0: En je moeder?
1: Nou, die was nog wat warmer, denk ik.
0: Het was heel jullie thuis.
1: Zij zijn op een wat latere leeftijd met elkaar in aanraking gekomen. Ja. En dus ook later getrouwd. Mijn moeder was 39 en mijn vader was 45.
0: Toen ze trouwden? Ja. Dat is inderdaad latere leeftijd.
1: Dat is latere leeftijd, zeker in die periode. Ja. En dan nog 2 kinderen, dus dat was best wel redelijk spannend.
0: En op wie lijk je dat het meest achteraf gezien? Op je vader of op je moeder?
1: Op mijn moeder. Mijn toch? Zus, op mijn vader, ik op mijn moeder.
0: Waarom lijk je het meest op je moeder?
1: Qua emotie.
0: Je vader was niet zo'n emotioneel man?
1: Niet naar buiten.
0: Meer rationeel eigenlijk. Ja. Ja. Je hebt ook nog een zus, zei je al, die woont in Amerika, geloof ik.
1: Klopt.
0: Waar in Amerika?
1: In Telluride, Colorado.
0: Ja, zij is dus de zus die op je

0: Je wordt in het leven natuurlijk gevormd door het gezin waarin je opgroeit. Je zei zo even al, het is een warm gezin. Katholiek?
1: Ja, zwaar katholiek. Ja.
0: Ja. Ja. Is dat een beperking? Of?
1: Nee, tegendeel. Ik heb het altijd al zeer plezierig ervaren. Ook de gebruikelijke jongensjaren meegemaakt van misdienaartje tot acolyet. Ook de ontwikkeling van de kerk in die tijd. En vooral ook de openheid die de kerk natuurlijk...
0: Dat was een turbulente tijd, hè? Jaren 60.
1: Zeker.
0: Toen moest
1: zeker.
0: Een hoop worden veranderd en zo.
1: Ja, nou is mijn achternaam toevallig Koster. Maar ik heb echt 6 weken lang, een aantal jaren, de Koster voor een deel vervangen in de zomervakantie.
0: Ben je intussen nog praktiserend of dat niet meer?
1: Niet op die manier dat we elke week naar de kerk gaan.
0: Nee, maar je hebt wel een soort van geloof nog.
1: Ja.
0: Je gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij weten.
1: Dat sowieso, ja.
0: Die schoolperiode van jou, hoe ging dat?
1: Een lagere school was verbonden aan de kerk. Het gebruikelijke onderdeel wat elk kind, denk ik...
0: Je loopt gewoon mee.
1: Je loopt mee, niks bijzonders. Middelbare school was wel anders. Ik begon op de HBS een jaar. Maar dat was iets te hoog gegrepen, denk ik. Ik was een beetje speels. Veel sport. Ik ging naar die school, naar de HBS, omdat de Franciscanen daar zaten. Dat was natuurlijk een duwtje vanuit de richting van mijn vader destijds geweest.
0: Ja.
1: En daarna ben ik naar de MULO gegaan en dat heb ik gewoon doorlopen.
0: Nou, en dan tijdens die onderwijsperiode, zeg maar, de lagere school en voortgezet onderwijs, ga je natuurlijk een heleboel dingen ontdekken. Vrienden voor het leven maken. Wellicht gebeurde dat in jouw geval ook?
1: Het ontdekken was vooral op het sportieve vlak.
0: Ja.
1: Ik was toen ik 7 jaar was meegenomen door de buurman en mijn vader naar het Feyenoordstadion voor een avondwedstrijd. Ja, dan ben je dus verkocht. Als
0: dat is levensbepalend.
1: Dat is zeer bepalend tot nog toe. En daarnaast, in het eerste jaar in middelbare school, het was voetballen. Alleen ik werd geblesseerd. En dat had even impact op een bepaalde periode dat ik niet naar de klas kon.
0: Ja, had jij ambities in de richting van sport? Wilde je daar iets mee?
1: Ja, ja. Heb ik altijd van het begin, maar niet goed genoeg om...
0: Maar wat stond je voor ogen? Voetbal of wat?
1: Ik was echt helemaal weg van toenmalige doelman van Feyenoord, Edipides Graafland.
0: Ja,
1: dat was mijn
0: voorbeeld.
1: Ik stond ook zelf tussen de palen.
0: Oh, kijk aan. Het letsel wat je opliet, de blessure, wat was dat?
1: Een voetbalwedstrijd dat iemand mij vrij hard onderuit haalde. En dat betekende een botbeschadiging. Waardoor ik een aantal weken niet naar school kon. En mijn ouders hadden toen zoiets van... misschien is er een andere sport die net iets...
0: minder is.
1: Ja. En dat werd tennis. En dat was vanaf het eerste uur dat ik op die baan stond... toen wist ik eigenlijk al van dit gaat het worden.
2: Tennis is ook verzonnen door de grootste valsspeler die er ooit in de sport heeft rondgelopen. Dus gewoon een gast, komt niet tegen zijn verlies, die heeft gewoon ter plekke de regels verzonnen. Komt niet tegen zijn verlies, heeft ter plekke de regels verzonnen. Ging gewoon twee gasten voor het eerst tennissen zo, pa, pa, en die andere gast, hij scoort zo'n punt zo, boem. En die andere gast zo, oké, 1-0 voor jou. Nee, 15-0. 15-0 voor mij. 30-0 alweer, lekker bezig Koertjan, lekker bezig, 30-0. Wat de fuck is dit nou weer, weet je wel? Dan ging die ballen goed terugstaan, zo bam, op een gegeven moment zo 15-30. En die andere gast scoort nog zo'n punt, zo boom, 30-30. En hij scoort nog zo'n punt, zo bam. Hij is oké, 45-30. Nee, 40-30. 40-30 voor jou. Bij de derde keer is in één keer 10 punten erbij in plaats van 15. Het is alleen de eerste twee keer zo. 40-30 voor jou. Ze in het net. Punt voor mij. Nee, je mag twee keer serveren bij tennis. Als die eerste kut was, mag je nog een keer proberen. Het is bij tennis zo.
0: Ja, Martin Koning was dat, over de spelregels van tennis. En daar ging jij een opleiding in doen, Paul?
1: Ja, uiteindelijk heb ik daar ook nog een opleiding in gedaan. Ik kwam in de periode dat het onder andere bij Toeg in Rotterdam... de hele Nederlandse tennissport maakte furoren.
0: Aanvankelijk was het een beetje een luxe sport, hè? Voor de beter gesitueerde, toch?
1: Ja, zo heb ik het zelf nooit ervaren. We hadden een hele leuke groep van kinderen en ook ouders... die elkaar op zondag opzochten. Het was allemaal heel normaal. En het bleek al snel dat ik wat talent had om iets te organiseren. Dus ik werd al vrij snel... NL erbij betrokken om voor toernooien, competities werk te verrichten naast dat ik actief zelf op de baan stond.
0: Hoe kom je dan tot het besluit om daar ook maar iets in te gaan leren? Want je kan iets graag doen, maar dat wil niet zeggen dat je het ook wil leren om er iets in te onderwijzen.
1: Het kwam eigenlijk dat ik na de MULO de eerste cyclus van de HAVO ook nog heb gedaan.
0: Oh ja.
1: Het was sowieso een soort van experimenteel jaar, maar het betekende wel dat je een jaar zou verliezen. En dat betekende dat ik iets later in de militaire dienst moest. Uiteindelijk na de HAVO.
0: Ja.
1: Dat hebben we gedaan. Maar ja, dan kom je dus op een bepaald punt in je leven dat je denkt, ja, en wat nu? Hè? Want militaire dienst is toch een onderbreking van je educatie.
0: Zeker.
1: En toen werd ik gevraagd om wat tennislessen te gaan geven, wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet kon. Want ik was niet gediplomeerd, wel jong, maar niet gediplomeerd.
0: Nee. Overigens ervaringsdeskundige.
1: Ja, en in die tijd heb ik me dan snel aangemeld bij de KNLTB om een cursus te volgen, opleiding tot tennisleraar.
0: Ja. Dat tennissen, dat zou wel een sleutelmoment in jouw leven zijn, toch? Er is heel wat uit voortgekomen. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ik kreeg aanbiedingen om ook privéles te geven. En ik kwam in aanraking met een ondernemer uit Vlaardingen die het stoute plan had om een tennishal, een tennisclub, eigenlijk een park te bouwen in Vlaardingen. Hij had bij zijn eigen huis in Schipluiden ook nog een tennisbaan. En daar gaf ik hem privéles, inclusief de rest van de familie.
0: De man had de financiële middelen daartoe. Dan.
1: Hij had absoluut de financiële middelen. Was ook geen onbekende in de regio.
0: Maar over wie hebben we het?
1: We hebben het over Jan Hoogendijk.
0: Oké. Okay.
1: En ik kwam plotseling aan de keukentafel te zitten bij een regenachtige middag, dat we dus niet buiten konden spelen. Dat hij zei van, ik heb dit plan. Hij ontvouwde letterlijk de bouwtekeningen van hetgeen wat hij tot nog toe had voorbereid. En dat was een vrij ambitieus project in die tijd. 8 overdekte banen, 6 banen buiten, een grote horecagelegenheid erbij. En dat heeft hij waargemaakt.
0: Wat was jouw aandeel daar dan in? Waarom?
1: Nou ja, hij had sowieso iemand nodig die de tennisschool op zou zetten. Ik heb de gelegenheid gekregen om vanaf het allereerste begin, dat het puur nog een stuk grasland was, de hele bouw te begeleiden. Is natuurlijk een veel te groot woord, maar in ieder geval mee te maken. Ook alle zaken die daarbij kwamen. Het bedenken van een bepaald systeem om leden te werven. Het was eigenlijk het opzetten van een zaak.
0: Alleen, je wordt wel heel allround, toch? Aldoende leert men.
1: Ja, en zeker ook in die leeftijdsfase. Want ik was net 20, 21. Dus dat is niet voor iedereen dan weggelegd.
0: Maar dat is echt een behoorlijk stuk verantwoording wat je dan overdraagt.
1: Ook, en wat voor mij anders was, is dat toen de tijd al mijn vrienden eigenlijk aan het studeren waren en ik in één keer op een andere manier wat educatie toegeworpen kreeg.
0: Ja, ja.
1: Maar wel zoveel spannender, omdat het gewoon praktijk was.
0: Dat wil ik zeggen, ja.
1: Dus ik zat bij ook de gesprekken van de bank. Alle facetten kwamen voorbij en ik heb er heel weinig gemist.

0: Waylon Jennings was dat met Learning the Game. Een liedje van Buddy Holly, met wie hij op weg naar het volgende optreden een vliegtuigje zou huren toen de verwarming in hun tourbus het opgaf. Hij zou op het laatste moment zijn plaats afstaan aan J.P. Richardson, die griep had. In de nacht van 3 februari 1959 zou dat vliegtuigje neerstorten in een besneeuwd veld in Iowa. Jennings zou uiteindelijk zelf nog decennia lang muziek maken. Hij was ook de verteller in de populaire tv-serie The Dukes of Hazzard in de jaren 70 en 80. Hij zou overlijden in 2002, vlak voor zijn 65e verjaardag.
1: Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
2: Na het verhaal van Vlaardingen, waar die tennisbaan uiteindelijk kwam, heb ik nog 1,5 jaar gewerkt opzetten van een heel groot tennispark in Den Haag, richting Kijkduin. En toen kwam ik in die periode ook in contact met de familie van Hanegem. Hebben we de gelegenheid gekregen om de Bataaf over te nemen. Dat is een beroemd tennispark, historisch gezien, in Den Haag. En daar hebben we eigenlijk onze eigen winkel opgezet.
0: Moet ik die eigen winkel zien? Wat was dat?
2: Eigen BV voor de exploitatie voor het park. Inclusief de horeca of aparte horeca. Maar ja, mijn hart bleef natuurlijk bij die tennissport. Ik heb nooit het idee begrepen dat er eigenlijk alleen maar in Engeland tennis op gras werd gespeeld.
0: Ja, ja.
2: In ieder geval niet in Europa. Ja, en dat idee sluimerde door mijn hoofd. En op een gegeven ogenblik ben ik in contact gekomen met vertegenwoordigers van de Grondmei en de Heidemei. Daar had ik het plan eigenlijk gewoon op een A4'tje op tafel gelegd.
0: Dat zijn de mooiste dingen, helpen een A4'tje.
2: Ja, en bij de Grondmei had ik het meeste gevoel. En toen kwam eigenlijk de serieuze opmerking van we moeten hier maar eens een keer tijd in gaan stoppen. Het idee was om in ieder geval een goede locatie te zoeken die zelf ook al een bepaalde commerciële waarde met zich mee zou kunnen brengen. Waardoor het makkelijker was om een financiering daarvoor het geheel te krijgen. Ik was in contact gekomen met Leon Raamakers van Mojo. Tijdens dat eerste kennismakingsgesprek, dat was een paar dagen voor de kerst. Ik zal het nooit vergeten, er kwam er een fax binnen. En ik had het gesprek met Leon 1-op-1. En die zei van, wat we nu binnenkrijgen, daar kunnen wij helemaal niks mee. Misschien is het wat voor jou. En het ging om een aanvraag voor het organiseren van Disney On Ice.
3: There's no better way to spark some joy than to round up your family and friends for an unforgettable adventure. Because the most magical moments are the ones we share together. Only at Disney on Ice.
2: Ik had helemaal niks met die schaatsport laten staan. Met kunstrijden en alles wat er omheen zat. Maar het was een dusdanige opzet van een mail dat er wat meer achter zat. En dat heb ik opgepakt. Om een lang verhaal kort te maken. De eerste keer was Disney On Ice met de financiering van Mojo in Ahoy. Volledig uitverkocht. Toen had ik ook een beetje de mogelijkheid om te kijken wat ik met het idee rond het gastennistoernooi zou kunnen doen. Toen kwamen we in contact met de Efteling. Efteling zocht naar aanvullende projecten die niet zozeer met hun core business te maken had. En in de vaart der volkeren van de ontwikkeling van die tennissport leek het hun een uitstekend plan.
0: Ja, ja. Misschien is dit een goed moment om toch eens even te kijken naar wat doe je dan in die hoedanigheid? Hè? Jij organiseert van alles, maar wat is dan jouw takenpakket? Wat houdt dat dan in?
2: Ja, eigenlijk begint alles met een leeg velletje A4. Je probeert je te verplaatsen in de klant. Wat gebeurt er als je naar een evenement gaat? Ja, dan stap je naar huis uit, je pak je jas, je stapt de auto in en je rijdt ergens naartoe. En je wil eigenlijk jezelf al een beetje mentaal voorbereiden op het onderwerp waar je naartoe gaat. Nou, daar kun je allerlei dingen van vinden. Dat kun je allemaal op papier zetten. Dan kom je vanzelf ook aan de andere kant van welk onderwerp is het? Wat zou eventueel aan kunnen spreken? Waar moet je aan denken? Vanaf het parkeren, maar net zo goed ook het hele marketingverhaal. Wat daar aan vast zit. Productie, inhuren van mensen, veiligheid, aanvragen van vergunningen. Ja, het is een logische volgorde van nadenken, zeg ik altijd maar. En dan kom je tot een heel draaiboek.
0: Talent voor hebben.
2: Nou ja, je ligt af en toe s'nachts wakker.
0: Ja,
2: en dan hier aan te denken. Of achter het stuur.
0: Vooral als er grote bedragen mee gemoeid zijn of grote belangen.
2: Klopt, ja.
0: Stel ik me zo voor. Ja. We waren een beetje blijven steken in het verhaal van Dirk Lips. Hoe kwam je die nou tegen?
2: Ja, ik had een deal uiteindelijk een grote sprong gemaakt. Het heeft 3 jaar geduurd met de directie van de Efteling. Het zou daar echt gaan plaatsvinden. Toen de tijd waren er 2 bekende namen. De heer Mark Terminio, die was commercieel directeur. En de ingenieur De Klerk was algemeen directeur. En met die twee had ik in principe te maken. Waren het niet dat de beide heren zelf niet of nauwelijks met elkaar communiceerden. Dat ging via briefjes van de secretaresse van de ene kamer naar de andere kamer. Dus we voelden al een hoop spanning.
0: Ja, ja.
2: Maar desalniettemin, het project zou door. doorgaan. En ik was voor Disney inmiddels gevraagd om binnen Europa ook ondersteunende werkzaamheden te doen. Toen kreeg ik een fax binnen van mijn eigen kleine kantoortje waar een paar mensen aan het werk waren. Nagenoeg inmiddels alleen maar voor Disney on Ice Europa. Met de voorpagina nieuws van een artikel dat de directie zeg maar geklapt was bij de Efteling.
0: Ja, ja.
2: Heftig uit elkaar. Om een lang verhaal kort te houden, de uiteindelijke uitslag was natuurlijk, het tennistoernooi ging niet door.
0: Ja.
2: Want die investeringen wilde de nieuwe directeur niet maken.
0: Nee.
2: Klaar. En eigenlijk had ik helemaal niks meer. Ondertussen had ik zelf al mijn spaarcenten in de grond, letterlijk gestopt in de pil. Een stuk land van een gepensioneerde boer die het allemaal heel spannend vond. We hadden daar 3 soorten graszaden ingezaaid. Zelfs de groundsman van Wimbledon nog over laten komen. Dus we wisten wat uiteindelijk moesten produceren. Maar goed, het hele verhaal ging niet door op dat moment.
0: Ja.
2: Waar het niet dat ik een paar dagen na dat e-check, dat dat duidelijk werd, een telefoontje kreeg van Dirk Lips, eigenaar van onder andere Brabant Hallen, Zeeland Hallen, Autotrondels, et cetera.
0: Maar die kende je nog niet?
2: Die kende ik nog niet.
0: Nee. Hoe kwam die er bij jou te bellen dan?
2: Via een relatie van hem. Die had het gehoord dat ik erachter zat met het hele plan. En wist natuurlijk, zoals half Nederland de krant had kunnen lezen, dat het allemaal niet meer door zou gaan op de Efteling. En die zei van, als je nu in je auto stapt, dan wil ik heel graag een kop koffie met je drinken. Nou, dat hebben we gedaan.
0: Dat is een memorabel moment dan,
2: dat
0: toch?
2: Dat was een zeer memorabel moment. Ik kwam op het Autotron ter kennismaking bij de Eclipse. En na 20 minuten, want hij kende natuurlijk het voorgeschiedenis nogmaals vanuit de publiciteit.
0: Hij had zijn huiswerk gedaan.
2: En hij had zijn huiswerk gedaan. Steekt hij zijn hand over de tafel en zegt, Paul, we gaan het doen samen.
0: Brabants, hè?
2: Duidelijk.
0: Een hond en een gulden, dat is niet eigenlijk.
2: Ja, ja, dus niks op papier op dat moment. Gewoon mannen, woord te woord. Uiteraard heeft dat nog wat voet in de aarde gehad om uiteindelijk alle contracten toch zo te krijgen. En ook aan het Amerikaanse managementbureau gaan vertellen dat het niet meer de Efteling zou zijn. Want bepaalde topspelers zouden komen. Op basis ook van de unieke locatie.
0: Ja, ja.
2: En die unieke locatie was zeker ook wel het Autotron, waren het niet vanuit een andere invalshoek. Maar dat hebben we gelukkig allemaal voor elkaar kunnen krijgen met IMG destijds. En nou ja, zo is het kindje geboren.
0: Ja, wat opvalt is dat het toch heel belangrijk is wie je kent, hè? Hoe gaan al die deuren dan voor je open?
2: Het is puur het netwerk, maar ik heb wel ervaren, en dat is een beetje een uitspraak van mij, als je een net pak aandoet of een witte jas, kom je overal binnen.
0: Ja, ja, toch wel.
2: Overal.
0: Nog steeds.
2: Security of geen security, je komt overal binnen.

0: Nou, dat zijn dan wetten die nog steeds opgelden.
1: Ja, ja, dat merk ik ook nog.
0: In de jaren 80 zou ook het idee ontstaan om voorrondes te organiseren van het ABN tennistoernooi. En daarbij speelde nog het een en ander. Er zat een mooi verhaal achter wat ongeveer 10 jaar beslaat. Maar misschien kun je dat in het kort weergeven.
1: Dat had te maken met de locatie in Vlaardingen, de overdekte tennishal. Maar ik volgde natuurlijk die tennissport op de voet. En in Amerika was het algemeen.

0: portemonnee had natuurlijk al lang in de gaten. Dat kunnen wij ook, mits we gewoon meer tennisbanen aanleggen in ons eigen complex. Zij het wel tijdelijk. Dus na 2 jaar waren wij die voorrondes kwijt. Maar ondertussen heb ik wel het netwerk daardoor kunnen verbreden. Allemaal figuren, Wimbledon 2 keer geweest op uitnodiging. Zo gaat dat.
1: Maar dat is allemaal tennis, hè, wat we nu nog horen.
0: Ja, nou, het draaide eigenlijk allemaal om Disney on Ice. Want Disney on Ice bracht zoveel furoren naar Europa. Ja. Voor mij, de mensen die ik op kantoor had, we waren inmiddels met 6 man, was dat in de ontwikkelingsfase van Buena Vista Home Entertainment. Maar daaraan gekoppeld natuurlijk ook Free Record Shop en Blokker. De beruchte videoband natuurlijk bij iedereen zowat in de huiskamer kwam.
1: De beruchte videoband?
0: Van Disney. Alle klassiekers en wat daarna kwam. Maar ja, ik werd voorgesteld aan Buena Vista, ook weer door de IJsshow. Toen werd eigenlijk de vraag gesteld, zou je voor ons niet evenementen kunnen organiseren? Ja, en daar waren we voornamelijk mee bezig. Dus ik kwam bij Hans Breukhoven aan tafel, ik kwam bij Jaap Blokker aan tafel, ik kwam bij andere toeleveranciers aan tafel.
1: Nou, dat is eigenlijk een verbreding, hè, van je werkveld dan, toch?
0: Ja, duidelijk.
1: Niet uitsluitend tennis meer.
0: Nee.

0: Ja, dan gaan er opeens allerlei andere zaken, je zegt wel, op stoom komen. Zo was er ook iets met de Tour de France in Den Bosch.
1: Nou ja, dat was wel het contact met Dirk Lips, Brabant Hallen. Ook daar eigenlijk een beetje de ontwikkeling van dat de tourstart niet altijd meer uit Parijs zou zijn. Toen had ik zoiets van, ja, als dat niet meer Parijs is, waarom zou dat dan niet vanuit Nederland kunnen? Ik had het een keer genoemd ook op kantoor. En zeg, waarom vragen we het gewoon niet? We rijden naar Parijs toe en we melden ons bij de tourdirecteur Leblanc, ook geen onbekende. En zo gezegd, zo gedaan. We hadden dat natuurlijk een beetje voorbereid in de presentatie. Wat heet. Ja, zo is het balletje gewonnen. Uiteindelijk is de toerstart heeft plaatsgevonden in de Brabanthallen.
0: Hoe ging dat contact met die Fransen? Want Fransen zijn redelijk nationalistisch en vinden dat eigenlijk al in Frankrijk draait, maar in dit geval niet.
1: Nou, voor mij was het eigenlijk een zware teleurstelling. Want ik kwam daar wel aan tafel, maar mijn Frans was zeer matig. En degene die mee werd gestuurd, sprak dat vloeiend. En die zag natuurlijk zijn kans schoon om dat stokje over te nemen. Dus ik ben er succesievelijk eigenlijk een beetje uit gebonjourd.
0: Nou ja.
1: Dat was jammer, maar goed.
0: You win some, you lose some, hè?
1: Precies.
2: Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
3: Ik ben een renner. Ik ken het gat dat valt. De zwarte sneeuw. Het bijtend grind. De mensen zei wie in je oren pralt.

Ik ben een renner, was dat van singer-songwriter Alex Ruka. Zelf ook een fervent wielerfanaat en ook al eens eerder te gast in het moment. Vanavond praat ik met Paul Koster, organisator van tal van evenementen, waaronder Disney on Ice,

0: Paul, op zeker moment zou je nog met een paar andere grote Amerikaanse namen te maken krijgen, toch?
1: We hadden wat succesvolle evenementen voor Bonavista georganiseerd. En daar waren natuurlijk vaak ook wel Amerikanen bij. En ja, dat was een bijzondere uitvoering van The Lion King die in de markt werd gezet met live orkest en zangeres. Maar het kwam met een vraag richting mij of ik het een keer voor een wat groter publiek wilde organiseren. En toen heb ik de opdracht eigenlijk vanuit Amerika gekregen, vanuit die hoek, om met een Nederlands live orkest en de originele zangeres het zaakje hier op te tuigen in de rij. Dat hebben we toen gedaan voor 4000 man.
0: Ja, ja.
1: En bij die gasten zat de heer Blokker, die in dezelfde periode zijn, als ik het goed zeg, zijn 75 jaar bestaande zou vieren. En toen heb ik het nog dunnetjes over mogen doen in Utrecht in de jaarbeurs.
0: Nou, dat was dan bij het 100-jarig bestaan, toch, van Blokker? Of?
1: Ik weet het niet helemaal zeker meer, maar het was in ieder geval wel het Blokkerfeest van de eeuw.
0: Goed, je noemt het zelf. Op een zeker moment kwam je in contact met Hans Breukhoven. Je zei het al, destijds eigenaar van de winkelketen Free Record Shop.
1: Ja.
0: Nou, we kennen Hans allebei als een gepassioneerde, maar toch ook wel een beetje eigen gereide ondernemer die geen zetel hoog had, als hij ergens zijn zin op had gezet. Maar als ik de naam van internetprovider Nina Brink noem, dan zit daar ook wel een verhaal vast, geloof ik.
1: Nou, ook een ideetje in de periode dat het internet opkwam, over het internet in het algemeen, en dat het eigenlijk gratis zou moeten zijn.
0: Dat was hot in die tijd, hè?
1: Dat was zeer hot in die tijd. Ja. En toen dachten we, misschien is het wel goed om daar Freenet van te maken. Dan was de associatie met Free Record Shop heel snel gemaakt. Toen heb ik Hans gebeld. Mag ik langskomen? Want ik heb een idee. We hebben achter de schermen een jaar lang gewerkt aan het Freenet, wat gekoppeld zou worden aan het hele elektronische kassasysteem. Dus de netwerk benutten wat Free Record Shop natuurlijk had, wat gigantisch was in die tijd, om tot een Freenet te komen.
0: En wat zou dan de Freenet precies zijn?
1: Dat was echt een service van Free Record Shop om gratis internetgebruik aan jongeren aan te bieden. Waar het niet dat een van de commissarissen, die ook commercieel bij Nina Brink zich had ingekocht, en die kwam daarachter natuurlijk, want Hans moest steeds meer geld vrijmaken en tot een bepaald bedrag kon hij dat zelf doen, en anders had hij toestemming nodig van zijn commissarissen. En die werd wakker en die dacht van, dit gaat de verkeerde kant heen, want wij zijn in Amsterdam bezig met een commercialisering op een ander vlak, en Hans wil het gratis aan gaan bieden. Dus hij heeft daar een stokje voor gestoken. Dat is geëscaleerd en dat waren toen privéritjes richting Nina Brink samen met Hans om nog te kijken of we wat konden redden. Maar uiteindelijk heeft Hans het niet doorgezet en de zaak gelaten voor wat het was. En dat betekende voor ons, we hadden een BV opgericht. Dat kon gewoon weer de doos in.
0: Ja. Nina Brink bleek een kink in de kabel.
1: Ja.
0: Letterlijk. Ja, zakelijk zou ik voor Hans allemaal dingen doen. Radio, tv-commercials produceren. Eén tv-spot herinner ik me nog vrij goed. Dat was voor de mega platenzaak Fame. Die in de Kalverstraat in Amsterdam wilde openen.
1: Ja.
0: Voordat zijn grote Britse concurrent Richard Branson dit zou doen. Waar Hans natuurlijk ook weer lucht aan had gekregen. Ik draai even de Fame-commercial. Zomaar voor het lol.
1: Helemaal goed.
2: Welcome to the world of music.
3: Amsterdam, vlak bij de Dam in de Kalverstraat. Daar vind je de grootste platenzaak van Nederland.
2: Fame Music.
3: Alle sterren onder één dak.
0: Ja, dat was dan die Fame TV-commercial die ik voor Hans Breukhoven maakte, en waarin we aan het eind nog de stem van de late Alfred Lagarde voorbij hoorden komen. Mm-hmm. Ja, en voor de radiocampagne van Free Record Shop maakte ik dit spotje. Voor de

0: Badenwinkel.
1: Nou, dat was dan de Vuur Record Shop commercial. Daarmee zijn we toen aan het moment dat onze paden elkaar een beetje zouden kruisen. Het project The 60s Experience. Heel origineel was het idee, geloof ik niet, hè?
2: Nee, in die periode kwam ik in Londen en bezocht het Victoria en Albert Museum. En daar had men het idee om een expositie rond de jaren 60 te organiseren. Dat was een idee wat wij misschien in Nederland ook zouden kunnen doen. Overduidelijk dat ik daar met Hans over zou moeten praten. Het was daar en het enthousiasme was daar. En we hebben toen ook een behoorlijke tijd aan het project gewerkt. Er moest een locatie komen. Dat was ook niet makkelijk. Maar door een ingeving, noem ik het maar even, kwamen we terecht op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Dat bestaat uit meerdere panden. En een van die panden stond eigenlijk leeg. Zou kunnen functioneren.
1: Maar voor de luisteraars, het is een groot pand. Hè? Het was 6 verdiepingen, als ik me goed herinner.
2: Het was immens groot. Er was ook een behoorlijk stuk grond bij. Dus met het hele idee van een tentoonstelling over de jaren 60... zou je bijvoorbeeld ook een buitenevenement...
1: Festival.
2: Een festival. En als we het dan naar muziek linken... dan was het wel duidelijk welke richting we heen dachten.
1: Ja.
2: En de Free Record Shop zag dat helemaal zitten en omarmd.
1: Nou, dus dat hele megaproject moest van de grond worden gesteld. Jij zou het organiseren. Ik zou het contentverhaal verzorgen. Maar ja, wat moest er allemaal gebeuren en hoe liep het uiteindelijk af?
2: Ja, er moest sowieso natuurlijk content komen. Content, maar ook in hardware, in allerlei, ik noem het maar even... historische snuisterijen die we met z'n allen thuis hadden. Wat de jaren 60 dan aan zou gaan.
1: Ja, want het zou in de breedte moeten, hè? Het zou niet alleen over muziek gaan, maar ook over de geschiedenis, de politiek,
2: absoluut,
1: de kunst en noem maar op.
2: Absoluut, ja. Ja. Ja. Nou, daar hebben we gezamenlijk natuurlijk ook nog, jij in het bijzonder, een commercial voor gemaakt.
1: Ja.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: De jaren 60. Revolutionair, dynamisch, spraakmakend. Je kunt er elke beschrijving aan geven die maar in je opkomt. Belangrijk waren ze in elk geval. Belangrijk voor alle mensen die deze jaren bewust hebben beleefd. Maar niet minder belangrijk voor de generatie die deze periode alleen maar uit de verhalen kent. Wat in deze jaren is gebeurd, klinkt namelijk nog steeds door in veel van wat er zich vandaag de dag in de wereld afspeelt. Misschien is het daarom dat er juist nu, bij jong en oud, sprake is van een toenemende interesse in de jaren 60. Die blijkt uit de talloze evenementen die in de afgelopen jaren aan dit fenomeen zijn besteed. We zien bands die het repertoire uit die tijd opnieuw over het voetlicht brengen. En we zien een oplevende belangstelling voor de muziek, films en mode uit die tijd. Maar er is veel meer te vertellen over de jaren 60. En dat was voor Paul Koster, eventorganizer uit Rotterdam, aanleiding om een grootscheepse thematentoonstelling te bedenken. Vooral gewijd aan Nederland, maar uiteraard ook gekoppeld aan de belangrijkste invloeden en gebeurtenissen in de rest van de wereld in die tijd. Er zal worden geprobeerd om de geschiedenis, zoals we die allemaal kennen, nu eens vanuit een totaal nieuwe hoek te belichten. Soms met het kleine verhaal binnen het grote.
5: Ja, je moest erheen, hè. Je moest erheen. Ik was in die tijd ook muzikant.
2: Het zou eigenlijk het hele brede palet, het fijne gevoel van de jaren 60, Nederland in opbouw, iedereen had werk, er was toekomst. Dat zou het af moeten dekken. Ja, uiteindelijk is het niet van de grond gekomen door de gezondheidsomstandigheden van Hans Breukhoven zelf.
1: Ja, even wat persoonlijke ervaring met Hans van mijn kant. Ik ken hem zowel zakelijk als privé vrij goed. Wat het laatste aangaat, hij noemde mij altijd zijn volle neef. Niet alleen omdat onze achternaam een beetje op elkaar leken, maar vooral omdat op dezelfde dag jaren waren. Op die dag belden we elkaar ook elke keer. De laatste keer dat hij me belde was om te vertellen. Ik zat backstage met Herman van Veen, die had zijn voorstelling gegeven. Telefoon gaat Hans Breukhoven. Hoe gaat het? Ja goed, ik ben niet jarig. Nee, maar ik bel toch maar, want ik heb kanker. Over memorabele momenten gesproken. De afloop

0: Het is jammer dat dat niet is gelukt eigenlijk, want er bestaat niet zoiets.
1: Nee, nou, ik denk zonder meer, los wat ik in Londen meekreeg, was ons verhaal wat breder. Ja. Wel gericht op zeg maar de Benelux. Het had zeker
0: potentie.
1: Absoluut. Ja. Ik denk met degene met wie we hebben gesproken in die periode, sowieso het feit dat de ANWB ons onder de dak zou willen geven.
0: Ja, dat was al een heel groot ding.
1: Dat is natuurlijk al iets heel bijzonders. Ja. Ik denk dat we echt de enige partij in Nederland zijn geweest die dat ooit van elkaar hebben gekregen. En we hebben daar dik een jaar gezeten, als het niet iets langer was.
0: In een leeg pand dan wel
1: te verstaan. Wij hadden in ieder geval kantoorfaciliteiten.
0: Ja.
1: En dat was een hele leuke periode, omdat we elke week natuurlijk overleg hadden met het managementteam van de ANWB. Ook vanwege de publiciteit, hun leden. Hè, het zat allemaal gewoon echt goed in elkaar op papier. Helaas, ja, dan gebeurt er toch iets in het leven van iemand die het voor een heel belangrijk deel zou financieren. Wat natuurlijk totaal onverwacht was.
0: Jazeker.
1: Waar iedereen wel een zware bok in zijn keel op dat moment van kreeg.
0: Ja, een triest verhaal eigenlijk. Ik heb wat van mijn herinneringen gedeeld aan Hans Breukhoven. Maar hoe herinner jij hem? Wat voor een man, als je me zou moeten beschrijven?
1: Nou, ik heb hem leren kennen voor de rechtbank.
0: Kijk aan.
1: Mijn allereerste werkopdracht voor mijzelf was het begeleiden van een commercial voor een sportprogramma. En daar kreeg ik 30 seconden de tijd om wat zakelijke aspecten in te verweven. En dat liep 2 seconden na de 28 en niet de 30. En daar had Hans dus, althans iemand anders binnen Hans' een organisatie, had daar een probleem mee. En die sleepte mij voor het gerecht. Het ging om een luttelbedrag van 1000 gulden in die tijd. Maar voor mij natuurlijk heel veel geld. Ik verloor dat op die 2 seconden en ik moest 1000 gulden terugbetalen. En hij loopt naar buiten en hij zegt: Paul, je hebt het verloren, maar je had wel gelijk. Hier heb je mijn kaartje, bel me morgen. En zo ben ik met Hans in contact gekomen.
0: Ik hoorde het hem zeggen, ja.
1: Het eerste gesprek was al heel erg plezierig. En lang verhaal kort, ik kwam bij hem thuis over de vloer. Ik heb ze in de toenmalige setting met de aangenomen kinderen altijd echt als familie zien acteren. Warm verhaal. Hij werd natuurlijk ook sponsor van Disney on Ice, onbegrijpelijk. Redenen. Dus een behoorlijke zakelijke en deels ook wel private band opgebouwd. Ja. Ik vond het heel plezierig om met hem te werken.
0: Een bijzondere man. Ja. Dat kunnen we wel vaststellen. Ja.
2: 50 jaar geleden. Een terugblik op deze boeiende jaren uit onze geschiedenis. Is dat niet wat al te veel van het goede? Het lijkt op het eerste gezicht inderdaad zo. Toch hangt alles af van de vraag uit welk gezichtspunt het herdenken

0: Nou, tot zover het verhaal over de Sixties Experience uit 2015 in Hans Breukhoven. Ja, we hebben het in dit gesprek uitgebreid nu over jouw zakelijke activiteiten gehad. Maar uiteraard ben ik ook benieuwd naar de man die achter die successen schuil gaat. En ja, dan gaan we even terug naar het jaar 2004. Dat zou voor jou een memorabel moment opleveren, want in dat jaar overleed jouw partner, zowel zakelijk als privé, Ida Borman. Hoe lang kennen jullie elkaar al en wat wil je over haar kwijt?
1: Wij leren elkaar kennen via de zaak. Via haar studie kwam ze bij mij tijdelijk stage lopen. Daarna heb ik haar een baan aangeboden en kregen wij een relatie. Dat heeft bijna 9 jaar geduurd. Zo lang hebben we elkaar gekend.
0: Te kort, hè?
1: Ja, altijd te kort. Uiteindelijk is het op een hele trieste manier geëindigd. Ja, zoals toch een aantal mensen op deze wereld zag ze het algehele beeld niet meer scherp, om het me zo uit te drukken. Ja, besloot haar eigen beslissing daarin te nemen.
0: Kan je daar iets over zeggen? Of?
1: Nou ja, ik denk dat het te raden valt. De meeste mensen gaan een natuurlijke dood. En, in dit geval was het...
0: Zij heeft een eigen hand genomen.
1: Ja.
0: Dat moet een, behalve het feit dat je iemand dan mist. Ik heb in mijn vrienden- en kenniskring, ik heb het laatste keer uitgerekend, toen het weer aan de orde was, heb ik 10 mensen die hun eigen leven hebben genomen. Dat is nogal wat, hè? En ik heb dus al die dingen van redelijk nabij meegemaakt. Mm-hmm. Wat moet je daarmee als je overblijft? Hoe krijg je dat recht gebleven voor jezelf?
1: Ja, het zijn natuurlijk clichés, maar het is onbeschrijfelijk wat er gebeurt. Wat het met je doet, met de directe omgeving. Familie natuurlijk, maar ook mensen die met haar gewerkt hebben of haar in een vriendenkring waren.
0: Waren het signalen vooraf dat je zegt, of misschien die je achteraf vast zag, ik weet niet.
1: Nou, niet tot dat bewuste punt in de zin van dat het zo'n stap zou kunnen zijn.
0: Nee. Maar ze was depressief of wat?
1: Helaas was ze de laatste maanden in een wat andere vorm, als ik het zo mag uitdrukken. Nam heel erg veel hooi op haar vork.
0: Zwakke vlucht, hè?
1: Het was een hele aantrekkelijke dame, maar vooral ook een zeer assertieve dame in de meest positieve zin van het woord. Uh-huh. Iedereen liep eigenlijk met haar weg. Ze gaf les op de hogeschool. Ze werkte bij mij. Ze zat in het overlegorgaan van de cinema in Nederland. Gewoon eigenlijk 24 uur per dag aanstaan. En dat is ook een beetje te veel geworden, denk ik.
0: Ja.
1: Dan waren er wat privéomstandigheden vanuit het verleden die mee hebben gespeeld. Waar ik eigenlijk niet of nauwelijks weet van had.
0: Dat is vaak het rugzakje wat overvol raakt.
1: Ja. Op een moment dat gebeurt, dondert echt alles om je heen in elkaar. En heb je daar zeker ook de tijd voor nodig om jezelf weer op een bepaald pad te krijgen.
0: Wat gebeurde er precies? Hoe kwam je erachter? Hoe werd je ermee geconfronteerd, zeg maar?
1: Nou, het vervelende was dat ik contact toen door een tijd nog, laten we maar zeggen, via de oude sms-manier. Of via pieper.
0: De 140 tekentjes, ja.
1: En ik had een gesprek. En die pieper ging af. En ik dacht, wat is er aan de hand? Dat kan haast niet. Want ze wist dat ik daar zou zitten en absoluut niet gestoord kon worden. En toen was het onze werkster. Ja, ik moest natuurlijk bellen. En toen bleek het onze werkster te zijn. En ze zei, het is bijna niet mogelijk. Maar ik heb haar helemaal niet gezien. Terwijl ze nog militair altijd thuis is. En ik maak me een beetje zorgen. Ja, dat was wel terecht, want uiteindelijk had ze geprobeerd weg te zwemmen, om het maar zo onder woorden te brengen. Terwijl ze bijna Nederlands kampioen zwemmen was, dus dat was ook wel een hele vreemde insteek. Ik heb haar toen door toeval ook nog kunnen lokaliseren en haar zeg maar uit het water kunnen halen. Toen leefde ze nog wel. En toen hebben we een hele bijzondere week meegemaakt waarin zij eerst naar het ziekenhuis natuurlijk werd gebracht. Dat werd geconstateerd dat ze gewoon even niet thuis kon zijn, dan onder begeleiding moest blijven. Dat kon niet in het ziekenhuis en dat werd een opvangcentrum aan de Matthijssenlaan in Rotterdam. En daar ging alles eigenlijk binnen een paar dagen al heel erg goed. Althans, aan de buitenkant.
0: Dat dacht je, ja.
1: En op zaterdag zondagmiddag zou ik haar ophalen. En ik was net eigenlijk de eerste nacht weer thuis geweest. In die zin dat je een beetje normaal had kunnen slapen tussen haakjes. Stond s'ochtends nog te stofzuigen, dat kan ik me ook nog herinneren. En toen kreeg ik een belletje van die instelling van... ja, maar heeft u haar al opgehaald? Ik zei, opgehaald? Ik sta hier te stofzuigen. Ik moet nog naar jullie toekomen.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, ze is weg. Ze is weg. Ja. Ze was dus gewoon weggelopen en gezworven door Rotterdam. De avond en de nacht in. En uiteindelijk gevonden in Vlaardingen en omstreken bij een station. Toen was het wel te laat. Ja.
0: Voor het zijn gesprongen?
1: Ja.
0: Ja. Ik heb het helaas ook een keer van heel nabij meegemaakt. Het is bijna niet te vertellen.
1: Nee.
0: Maar bedankt dat je het toch gedaan hebt.
2: Après à dire ça va. Quand tout s'écroulait.

0: Si t'écoutes ça, t'es pas seul.
1: Ja, Depression was dat van een Franse hip-hopzanger met het geheimzinnige pseudoniem LWR66. Hij staat bekend vanwege zijn introspectieve en rauwe emotionele teksten die hem een gigantische fanbase op TikTok hebben opgeleverd. Het leek me een mooie keuze als aansluiting op het best emotionele, memorabele moment dat Paul Koster, mijn gast van vanavond, daarvoor met ons deelde. Paul, we naderen het einde van het eerste uur. Ik denk dat we beide wel aan een drankje toe zijn. Na de break voor het nieuws en de reclame zijn we weer terug voor het tweede uur. Tot straks dus.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het moment met René van Broekhoven.
4: Ja, die zegt welkom terug in dit tweede uur van het moment, waarin ik praat met eventorganisator Paul Koster. Paul, in het eerste uur kregen we al heel wat mee over jouw leven en werk. Aan het eind daarvan deelde je het memorabele moment van het verlies van jouw vrouw Ida. Dan kan ik me voorstellen dat je daarna rust in je hoofd nodig hebt om alles weer even op een rij te krijgen. Maar om daarvoor nou in Sint-Petersburg terecht te komen, was er geen plek dichter bij huis te vinden?
5: Nou ja, ik ben eerst naar mijn zus in Amerika gegaan.
4: Oh ja. Andere kant op.
5: Andere kant op. Gelukkig hadden wij 6 man op kantoor die nou, dat was eigenlijk wel familie, zou ik haast willen zeggen.
4: Heel de zaak draaiend.
5: Ja, en de klanten, zijn de Disney en wat we net noemden, de revue lieten passeren, die hadden natuurlijk alle begrip en alles draaide eigenlijk wel gewoon door. Aan de andere kant, de ziel was wel uit de zaak.
4: Ja.
5: 2 zielen waren uit de zaak. Dus echt nieuwe klanten kwamen dan ook weer niet bij. Maar goed, ik ben toen naar Amerika gegaan. Teruggekomen, het bleek, dat we hadden net een pand gekocht naast de Ludwina-kathedraal in Schiedam, waar we de uitvaart hadden, op 100 meter afstand van mijn kantoorraam.
4: Ja, ja.
5: Het was natuurlijk ook niet bevorderlijk.
4: Nee.
5: Elke week kwamen er wel 2, 3 uitvaarten voorbij. En ik had zoiets van, dit gaat niet goed. Toen ben ik nog een tijdje door Europa wezen zwerven. En toen ik terugkwam, kreeg ik een belletje van een relatie van mij. Die zei van, ik wil je voorstellen aan een Russische zakenman. Hij woont in Rotterdam. Die heeft een idee en misschien is dat wat voor jou. Ik was er absoluut nog niet aan toe.
4: Nee.
5: Hij had een plan om een cultureel evenementenbureau in Sint-Petersburg, zijn hometown, te starten. Ja, leuk idee. En ik was inmiddels in een opdracht, dat moet ik er wel even bij zeggen, een aantal keer in Sint-Petersburg geweest, een paar jaar daarvoor. Maar ik heb toen gewoon nee gezegd. Uiteindelijk had hij zijn kaartje afgegeven. Hij zei, als je wel tijd hebt of je goed genoeg voelt, bel me dan. Ik denk een half jaar daarna, mede ingevoerd door de twee, drie uitvaarten die voorbij kwamen, waar ik natuurlijk helemaal geen zin in had. Nee. Als ik de blik erop te hebben, dacht ik van, ik ga hem gewoon bellen. Uiteindelijk hebben we 4 uur met elkaar gesproken.
6: Kijk.
5: We gaan het gewoon doen. Ik ben op de Bonnefoy richting Sint-Petersburg. Ja. Hij had daar nog een oud kantoortje. Nou, daar ben ik gewoon gestart. Ja, maar ja, dat had ik nodig, ja, want precies. Alles was nieuw. Ik kon naar een appartement, een mooi appartement. Ik sprak natuurlijk helemaal de taal niet. Ik wist van heel nog steg. Een klein beetje vanwege dat voorveld. Maar je begint gewoon met een rustige kamer van koophandel. Nou, dan kan je zeggen dat 12 woorden met zich
6: meebrengt. Nee, snap ik.
5: Alles moest van scratch.

0: Tracy Chapman was dat met New Beginning. Ja, dat geldt ook voor jou, Paul, met een nieuwe start in Sint-Petersburg, of all places. Ja, wat moest het worden daar?
1: Het ging echt om cultuur in eerste instantie. En dat was ook wel een beetje een uitdaging, want ik dacht, ja, waar beginnen we mee? Toen kwam ik op de proppen met het idee om Anton Corbijn te bellen, die ik niet kende. Nee. Ik had gewoon de naam gedropt in de zin van, nou ja, een bekende, hè, internationaal. En toen heb ik Leon gebeld van Mojo en die had wel zijn nummer, want ik had geen 06 nummer van hem. Toen heb ik Anton gebeld en die zei van, nou ja, een beetje vergelijkbaar met Dirk Lipstad nu in de auto. Ik zit in Antwerpen, het fotomuseum in Antwerpen ging toen net open. Hij had zijn eerste tentoonstelling daar en kijk maar of we elkaar een beetje mogen. En dan besluit ik wel of we dat gaan doen of niet. Nou, ook weer een half uur was de deal gesloten.
0: Dat zijn wel memorabele half uurtjes.
1: Ja, dat ging allemaal heel snel. Ja. 40 werken richting Sint-Petersburg verscheept. Met de nodige problemen bij de grens uiteraard.
0: Ja, dat zal, ja.
1: Maar een klein evenementje de eerste keer. En daar stonden 12.000 Russen in de stromende regen te wachten om te kijken.
0: Maar die kenden hem dan? Hoezo?
1: Ja, en dat wist ik ook niet. Maar hij heeft, zoals hij met... toch ook beroemd vooral is geworden met de iconische foto van U2. Ja. Heeft hij ook Depeche Mode gefotografeerd. En Depeche Mode is een hele grote naam in Rusland.
0: Zo gaat dat dan, ja.

0: U2 was dat met Pride, beter bekend als In the Name of Love. En dat draaiden we dan back-to-back met Depeche Mode en hun grote hit Personal Jesus. Ik praat in de tweede uur van het moment met Paul Koster. Hij zou zowel zakelijk als privé op zeker moment een nieuwe weg inslaan. Nederland terug toekeren en in Sint-Petersburg een evenementenbureau opzetten. Het eerste wat hij daar zou doen was een fototentoonstelling opzetten met het werk van Anton Corbijn, die we kennen als wereldberoemd fotograaf vanwege zijn iconische foto's van bands als U2 en Depeche Mode. Paul, je hebt daar in Rusland vast wel het een en ander meegemaakt. Hoe lang duurde dat avontuur al met al?
1: Nou, al met al heeft dat wel een jaartje of 6, 7 is de totaliteit. Ik heb er aanvankelijk gewoond.
0: Hoe is dat in Sint-Petersburg wonen in Rusland überhaupt?
1: Nou, Sint-Petersburg is eigenlijk een gunstige uitzondering, want het heeft heel veel
0: Europese... Ja.
1: Het is gebouwd door Italiaanse en Nederlandse architecten toen de tijd. En dat zie je ook wel terug in allerlei zaken. Sowieso ook toeristisch stad nummer 1.
0: Het is geen typisch Russische stad eigenlijk.
1: Nee. En het grote voordeel is, wat bijna niemand in eerste instantie misschien bedenkt, je zit er in 2 uur en 5 minuten. Nu uiteraard niet, maar het is gewoon heel goed begrijpbaar. En je komt toch uiteindelijk in een totaal andere wereld, waar de stad ook meerdere gezichten kent, nog kent, met de moderne jeugd. Ja, het is heel fascinerend. En op het moment dat je, en dat kwam natuurlijk mede door het werk, redelijk frequent in Moskou geweest en in wat andere steden aangedaan, dat het een totaal ander wereldbeeld geeft, inclusief het karakter van de mensen wat wij hier kennen.

0: St. Petersburg was dat van de Engelse alternatieve rockgroep Supergrass. Ja, Paul, je vertelde zojuist, St. Petersburg is geen typische Russische stad. We hebben op dit moment een probleem met Rusland natuurlijk, maar soms vraag ik me wel eens af of we wel enig idee hebben van de Russische cultuur, de gewoontes. Als er al zoiets bestaat als een doorsnee Rus, jij hebt er een tijd lang gewoond en gewerkt, hoe zou je die dan willen omschrijven?
1: Nou, ik denk vooral dat de ouderen nog in wat andere modus sfeer zitten, ja. Leven. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de geschiedenis van het land. De
0: oorlog, ja.
1: Maar ook het feit dat, en dat is gewoon een vaststaand gegeven, dat na de Tweede Wereldoorlog, waarin Rusland natuurlijk een heel belangrijk aandeel heeft gehad met betrekking tot onze bevrijding, de westerse wereld en dan bij monden van het Marshallplan eigenlijk het land links heeft laten liggen qua wederopbouw.
0: Aangestuurd door de Amerikanen, ja, natuurlijk, hè, met hun communistenhaat en zo.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk veel kwaad bloed gezet. En dat merk je ook nog wel links en rechts. Maar vooral de jongeren zijn zwaar verwesters, als je het zo mag uitdrukken.
0: Dat is een tegenstelling dan, hè?
1: Absolute tegenstelling. En mede ingevoerd door het feit dat onder andere Gorbachev natuurlijk gewoon met het Westen sprak, in onderhandeling was om het te koppelen. Maar ook de mogelijkheden heeft gecreëerd in algemene zin om vrij te reizen.
0: Gorbachev zou je kunnen vergelijken in een zekere zin met Obama.
1: Ja,
0: Hoe zou jij wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een inwoner in Rusland, waar dan ook, en Europa, waar dan ook?
1: Ik denk dat ze, of je nu gestudeerd hebt daar of niet, allemaal heel erg belezen zijn. Er worden echt veel boeken nog gelezen. Natuurlijk ook wel over de oudere cultuur.
0: Grotere culturele bagage bedoel je?
1: Zeker. Ja. Mede ingegeven door de paar televisiekanalen. Waardoor er veel films, ook in zwart-wit, nog herhaald worden.
0: Ja, ja.
1: Op cultureel niveau, theater, blinken ze uit.
0: Dans, muziek.
1: Noem het maar op.
0: Schrijvers.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja.
1: Dat drukt nog wel steeds een hele grote stempel. Ook op de opvoeding zoals het nu op de basisscholen en op de middelbare scholen gaat. Althans tot voor een paar jaar geleden. Want er zijn natuurlijk ook weer veranderingen gaande, helaas.
0: Maar ze staan ook wel heel anders tegenover het gezag, de overheid, hè, wat boven is gesteld. Dat...
1: Ja, er is toch een bepaalde druk. Ja. Er is een druk van bovenaf, waardoor je niet echt vrij kan zijn in je eigen meningsuiting. En wij lezen natuurlijk af en toe wat.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook wel een paar van die momenten meegemaakt dat ik dacht van hier moet ik nou net niet even lopen of hard doorlopen, want je zal er maar bij komen te staan. En dan voor je te weten.
0: Ja, maar ze hebben ook een bepaalde, hoe moet ik het zeggen, gelijkmoedigheid ten opzichte van het bestuur. Hè? Zo van, ja, dat is nu eenmaal zo. Ja, ja. En dat is nooit anders geweest. Hè, of je nou de tsaar had of Stalin of noem maar op. Dus het is zo.
1: Ja.
0: Wat wij hier natuurlijk totaal afgeleerd zijn. Want wij, alles wat de overheid doet, wordt hier bekritiseerd en onder een vergrootglas gelegd.
1: Ja. Ja,
0: dat zijn grote verschillen.
1: Ja, dat zijn grote verschillen. Ja, en op een of andere manier wordt dat toch nog in stand gehouden.
0: Ja, Poetin spint daar garen bij natuurlijk, bij die opvatting.
1: Nu wel, ja.
0: Maar goed, daar kunnen we een heleboel over doorpraten. Ja, ja. Dan zou het wel tijd kosten. Nog even heel snel over dat bedrijf wat je er had, het evenementenbureau. Kun je wat namen noemen waar je voor gewerkt hebt? Of met gewerkt
1: hebt? Dat was dus een succesje in het begin.
0: Anton Corbijn.
1: Voor Anton Corbijn. En toen hadden we eigenlijk met Anton afgesproken, of hij met ons, hoe we het willen noemen, om het een jaar later nog eens dunnetjes over te doen, maar toen met zijn complete oeuvre. En dat betekende dat ik verzonnen had om vanuit Helsinki, Sint-Petersburg en Moskou de tournee, zeg maar, op te zetten.
0: Een reizende tentoonstelling.
1: Ja, van het werk van Anton Corbijn. Ja. Dat was dus echt met een groot deel van zijn oeuvre. We hebben in het MoMA gestaan in Moskou, wat al bijzonder is. Dus dat was heel plezierig. Ook voor hem, met veel publicitaire aandacht. Moeilijke omstandigheden om het werk zo professioneel neer te hangen zoals hij dat gewend was. Het is geen Parijs, het is geen Londen, het is toch Rusland.
0: Wat komt er dan op af van publiek? Zijn dat die ouderen of juist jongeren? Of?
1: Nou, iedereen.
0: Toch?
1: Absoluut. Ja.
0: Ja.
1: En dan kom je weer op vanuit die culturele hoek.
0: Jazeker.
1: Ja.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran was dat met Photograph. Al die tentoonstelling met het werk van Anton Corbijn, dat was dus een succes. Maar toen?
2: Dat was heel plezierig, de eerste anderhalf jaar. Daarna hebben we toegewerkt naar een tentoonstelling over het menselijk lichaam. Bodyworlds was hier inmiddels in Amsterdam met veel furore georganiseerd door Mojo, notabene.
1: Ja, ja.
2: Meer dan 300.000 bezoekers. En ik had het contract eigenlijk overgenomen voor Sint-Petersburg. Ja, ook een beetje spannend verhaal in die zin dat die Amerikanen met een grote mond dachten van wij kunnen dat allemaal zelf wel om dit soort content specimen de grens over te krijgen. Dat lukte dus niet.
1: Nee.
2: Dus wij zaten te wachten op de content terwijl alles klaar was. We hadden een venue gevonden, de marketing was gestart. De eerste productie, schermutselingen waren gepleegd. En de hele zaak stond vast bij de grens. Dus hij is nooit doorgegaan.
1: Dat was heftig.
2: Heftig, met veel publiciteit ook in Sint-Petersburg. Mm-hmm. Uiteindelijk kwamen wij in contact door die publiciteit met een hooggeplaatste dokter in het militair hospitaal in Sint-Petersburg. Die ons benaderde via via en zei van wat die Amerikanen hebben, dat kunnen wij ook. Of dat hebben we ook.
1: Wat krijg je dan, hè?
2: En wij hebben inderdaad een aanzienlijk kleinere tentoonstelling georganiseerd met Russische content, om het zo uit te drukken. Er was best ook wel redelijk wat controverse.
1: Je ligt nooit zo ver weg, hè, in Rusland?
2: Nee, het was een heel moeilijk project. Maar goed, uiteindelijk heeft dat toch ook een jaar gestaan. En daarnaast hebben wij nog een aantal tentoonstellingen wel met gelukkig behoorlijk wat succes georganiseerd. Met onder andere een Da Vinci tentoonstelling.
1: Oh ja.
2: Wat echt een hele goede tentoonstelling is.
1: Ja, ik ken hem. Ik heb er een tekst over ingesproken.
2: Ja. We hebben een haaien tentoonstelling uit Australië in Rusland laten toeren. En daarnaast nog twee andere tentoonstellingen. Inclusief Kiev ook nog toen de tijd.
1: Ja.
2: We hebben daar een paar jaar wel gepioneerd.
1: Dat kon toen nog, hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe kijk je nou aan tegen de controverse Rusland-Oekraïne? Hoe zie jij dat nou? Je bent daar lang genoeg aan het werk geweest.
2: Ja.
1: Is je dat toch een ander beeld over hebt?
2: Nou ja, ik was heel erg onder de indruk van Kiev. Ik ben er een keer of 3-4 geweest. Eigenlijk een hele westerse stad geworden. Ja. Met vele mooie tradities die op de juiste manier in ere worden gehouden door de jongeren. En ja, dan komt er een dergelijke controverse waar iedereen natuurlijk zich van schrikt uiteraard. Op een of andere manier kies je dan toch emotioneel zijde. En het feit dat het op deze manier is gegaan, zoals het aangekondigd is, met een speciale operatie, terwijl je allemaal met eigen ogen kan zien dat het anders is. En je herinnert je dan gelijk die zaken die er zo florissant bij stonden. Allemaal voorbij.
1: En is dat een mooie concertzaal in Kiev?
2: Dan is het ook wel logisch dat je totaal niet begrijpt waarom dit is ingezet.

0: Ja, de controverse tussen Rusland en Oekraïne, gezien door de ogen van evenementorganisatie Paul Koster, mijn gast van vanavond in Het Moment. We lieten nog maar weer eens het volkslied van Oekraïne horen, voor wat het waard is. Ja, was het maar omdat het voor mij toch wel meer emotie biedt dan ons toch een beetje saaie Bahamas. Paul, jouw wonen en werken in Rusland, het zou je nog iets anders opleveren. Een nieuwe liefde, vertel.
1: Ja, sommige dingen lopen dan totaal anders in het leven dan je überhaupt kan verwachten.
0: Gelukkig maar.
1: Ik ging natuurlijk met een heel andere ideevorming daar naartoe. En uiteindelijk loop je toch iemand tegen het lijf waarin je weer naar de toekomst kan kijken. En dat is mijn huidige partner. En we hebben een...
0: Olga, hè?
1: Zij werkte toen ook voor mij, moet ik eigenlijk letterlijk zeggen. Om de vertalingen, om daarmee te beginnen. Het zakelijke aspect, handtekeningbevoegdheid, allerlei aspecten komen om de hoek kijken. En daar heb je gewoon een vertrouwenspersoon nodig, ja, als je de taal al überhaupt niet spreekt.
0: Ja.
1: Zo is het eigenlijk ontstaan. En
0: voor de goede orde, zij is Russisch, hè?
1: Russisch, ja. En uiteindelijk is uit deze relatie ook een hele mooie dochter geboren.
0: Ja, die is intussen 19 jaar oud, begrijp ik.
1: Ja.
0: We hadden het net over cultuurverschillen, hè? Uh-huh. Over de verschillen toch die er zijn tussen westerse en Russische culturen. Werkt dat nou door in zo'n relatie, voor zover je dat nu hebt ervaren?
1: Olga had al veel van de wereld gezien. Een van de Russische jongeren die de gelegenheid heeft gekregen om naar het buitenland af te reizen.
0: Ja.
1: Had een jaar op Cyprus gewoond en gewerkt. Zat in de toeristische sector met haar werkgebied, Ierland.
0: Dus die culturele verschillen die overlapten elkaar
1: die,
0: al?
1: Die waren eigenlijk niet aanwezig in de normale tijdseenheid.
0: Nee, maar ik bedoel eigenlijk, je hebt een relatie met iemand en in het algemeen gesproken dan, en dat die komt toch voort uit een... Zij was in Sint-Petersburg geboren, begrijp ik.
1: Ja.
0: Dat doet toch ook iets met je? Dat is een bepaalde afkomst. Zijn er nou momenten geweest in jullie relatie dat je zegt, dat is toch wel, zij is Russisch en ik ben Nederlands? Of?
1: Ja, dat komt voor. Dat komt natuurlijk ook blijvend voor met
0: en wat
1: zaken
0: moet dan
1: aan
0: denken? Wat?
1: Ja, dat zijn hele kleine dingen. Dat begint natuurlijk in eerste instantie al als je thuis bij elkaar over de vloer komt met wat voor eten wordt er voorgeschoteld. Dat zijn natuurlijk andere kosten dan dat wij dat kennen. Het wordt in Rusland naar mijn idee nog steeds vastgehouden met kost die je in strenge winters voorgeschoteld krijgt. Hè? Om extra energie in het lijf te krijgen.
0: Ik denk iets te stevig.
1: Ja, en ik denk dat wij dat allemaal in de jaren 60 wel achter ons hebben gelaten.
0: Maar bedoel ook vooral zoals je dat is een eetgewoonte, maar ik zit vooral te denken aan de manier waarop je vanuit je eigen persoonlijkheid naar het leven kijkt, naar de relatie kijkt, naar dingen die op je afkomen. Kan je daar nou zeggen van daar reageert zij anders in dan ik, of omgekeerd?
1: Jawel, het klinkt misschien kinderachtig, maar het begint natuurlijk toch aan de eettafel.
0: Mm-hmm,
1: dat je gesprekken natuurlijk met elkaar hebt, en dan komt natuurlijk die politieke achtergrond.

0: kan brengen. En wij niet altijd moeten denken dat we hier in het Westen het wiel hebben uitgevonden. Nee. Soms het tegendeel, zou ik willen zeggen. Er blijven natuurlijk altijd wel verschillen over. En ik heb mede doordat mijn familie één zus naar Amerika is gegaan met hun gezin, waar ik overigens nog heel goed, gelukkig heel goed en frequent contact mee heb, zijn zij heel erg samenhorig. En dat zit ook in de cultuur. We voelen ons meer wereldburger dan dat ik me 100% Nederlander voel. Dat ben ik wel.
1: Dat hebben mensen in Rusland hoe dan ook toch wel. Hè? Het is toch moedertje Rusland, vadertje Rusland.
0: Absoluut.
1: Dat gaat nooit weg. Hè?
0: Nee.

0: Russian Woman was dat van Daniela Justinova. Paul, jij had dus een Russische partner. Hoe lang zou jij nou in Rusland wonen?
1: Ik ben daar een jaar of drie, denk ik, alles bij elkaar geweest. 2,5, 3. Dus ik echt een appartement daar had. Maar ja, het was voor mij toch eigenlijk een heel moeilijk verhaal aan de kant van Sint-Petersburg. We hebben ook meegemaakt dat we met een evenement bezig waren en een getekend contract hadden. En uiteindelijk weer uitgenodigd werden door de manager. We zaten in een kamer en op een gegeven ogenblik werd hij weggeroepen. Hij komt terug en hij verscheurt gewoon het contract voor je ogen. Van het gaat toch niet door.
0: Want?
1: Er moesten in één keer kampioenschappen damesvolleybal georganiseerd worden. En dat was ook zo achteraf. Maar kijk, hier zou dat niet voorkomen als je een contract hebt met een Ahoy. Dat is een contract, een contract.
0: Maar waarom verscheurden ze het?
1: Nou ja, omdat ze een belletje vanuit Moskou kregen. Want het moet in Sint-Petersburg in die tijd, in die hal. En net in die periode dat wij ook wat hadden afgesproken met elkaar.
0: Ja,
1: daar word je niet vrolijk van.
0: Nee, snap ik.
1: En als je dan ook nog met die nasleep van Bodyworld, wat 2,5 jaar heeft geduurd. Er zat een behoorlijk bedrag in wat vast stond, want we hadden die Amerikanen betaald. Uiteraard hebben wij het bedrag teruggekregen, want ja, dat was voor ons natuurlijk niets te verwijten. Alleen minus de kosten van de advocaat. En dat waren internationale heren, dus dat was ook een aardig peperrekening.
0: Die hebben aardige uurtarieven.
1: Ja. En dan raak je gefrustreerd. En denk ik, jongens, wat doe ik eigenlijk hier? We gaan terug naar Nederland. We hebben nog wel wat doorgezet, maar mijn persoonlijke binding, in de zin van ik ga hier verder wonen en de hele zaken optuigen, daar had ik het mee gehad.
0: Maar wat gebeurde met Olga? Bleef die daar dan? Of?
1: Ja, die heeft eigenlijk de leiding van de zaken overgenomen.
0: Okay.
1: Ik vloog regelmatig in. Al met al heeft dat toch nog 7, 8 jaar geduurd.
0: Ja, bij elkaar meer dan 10 jaar natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En toen is zij uiteindelijk ook naar Nederland teruggekomen?
1: Nou ja, wij hadden afgesproken om onze dochter Paulina de basisschool daar eigenlijk af te laten maken. En als de swap er zou zijn, hè, dat was ook een ontwikkeling natuurlijk van onze persoonlijke levens, dan was dat het moment. En zo hebben we dat ook gedaan.

0: Again was dat van de Nederlandse band Kensington. Ja, Paul, intussen wonen jullie al hoe lang weer in Nederland als gezin?
1: 6 jaar.
0: En hoe was dat voor Paulina? En ook uiteraard voor Olga?
1: Niet makkelijk. Nee. Even

0: met Pauline te beginnen. Het is een hele intelligente dame. We hebben haar op een internationale school in Rotterdam kunnen plaatsen. Daar is ze gestart met het voorbereidend VWO. Dat ging het eerste jaar eigenlijk best wel goed. Zei dat het sociaal gezien wat lastiger was voor haar. Natuurlijk omdat ze de taal niet volledig sprak.
1: Inmiddels spreekt ze de taal vloeiend, heb ik begrepen.
0: Ongelooflijk accentloos, vloeiend. Vloeiend Engels, vloeiend Russisch, drie talen in de pocket. Ja, heel bijzonder. Maar goed, toen brak die corona uit. Thuis binnen je eigen kamer met de gordijnen dicht. Scheikunde leren, dat zit er natuurlijk niet in. Dus die leercurve ging wel naar beneden. Niet alleen bij haar, voor al die jongeren was het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Maar bij haar nog net iets meer dan bij de rest.
1: Maar ze heeft uiteindelijk de weg gevonden.
0: Ja. Zeker.
1: En Olga?
0: Dat was natuurlijk ook moeilijk in het begin. Gelijk werken, dat zat er niet in. Dat wilde ik ook eigenlijk niet.
1: Want die spreekt slecht Nederlands, hè? Althans, niet goed.
0: Minder. Uiteraard volwaardig Engels. Ja, ook toen via een relatie van ons aan het werk gekomen. Ver onder haar kunnen. Maar gewoon om te integreren.
1: Zo gaat dat, dan. Ja.
0: Uiteindelijk terecht bij een bedrijf in het Westland wat salesactiviteiten in de Russische markt heeft. Alleen tegenwoordig, zoals het de laatste 4 jaar is.
1: Beetje lastig, hè?
0: En salesactiviteiten met alle uitvloeisels daarbij is het niet prettig.
1: Nee. En zij heeft intussen een probleem, heb ik begrepen.
0: Is nu even met zichzelf bezig om zich te herpakken.
1: Ja, zeg maar overspanning door allerlei dingen in het bedrijf die niet goed gingen. We hoeven niet over uit te wijden, maar dat dus. Ja. En dat moet je ook nog even opzien te lossen dan.
0: Ja, en dat proces zitten we dus.
1: Ja. Hoe ervaar je dat?
0: Wat kun je eraan doen? Nou, laat ik het anders zeggen. De situatie die ik dus in 2004 zelf heb meegemaakt. Ik kwam er in ieder geval heel snel achter dat je het echt zelf moet doen.
1: Ja.
0: Wie er ook tegen je aankrijgt, wat voor hulp je ook. Tegen je aanpraat, wat voor hulp je ook krijgt. Uiteindelijk komt het toch op je eigen bordje terecht.
1: Kan zij dat, denk je?
0: Dat denk ik wel. Het heeft alleen tijd nodig. De een heeft daar jaren voor nodig en de ander gelukkig hopelijk ook wat minder.
1: Een probleem is, denk ik, als je hulp zoekt, professionele hulp, heet dat zo mooi. Ja, dat moet klikken en dan is communicatie toch wel een heel belangrijk punt. En als je dan het Nederlands niet helemaal machtig bent, of althans onvoldoende machtig bent, lijkt mij heel lastig om dan over diepere zaken, gevoelens, angsten, noem maar op te praten.
0: Nou ja, ik denk dat als het niet in je moederstaal is, dat je elkaar af en toe ook mist met bepaalde gevoelens, opmerkingen, omdat je het niet juist kan overbrengen.
1: Nee.
0: Dat is in bepaalde situaties dat we allemaal onder druk staan in je eigen taal al niet eenvoudig.
1: Nee.
0: Communicatie überhaupt is vaak voor mensen niet eenvoudig. En als het dan ook nog in een vreemde taal is, neem welke taal.
1: Ik neem niet aan dat er veel professionele hulpverleners zijn in Nederland die de Russische taal machtig zijn.
0: Nee, als het al zover moet komen.

0: If I Can't Find a Word was dat van Ronan Keating. Ja, als je het al lastig vindt om in je eigen taal de woorden te vinden, hoe moet dat dan in die van een ander? Wat mij brengt, Paul, op een toch wel voor de hand liggende vraag misschien. Hoe staat het met jouw Russisch? Spreek je dat intussen een beetje?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee. Nooit een poging gedaan?
1: Nou, volgens mijn huisgenoten niet.
0: Niet genoeg bedoel je?
1: Nee, in het begin probeer je dat echt. Ik kan het niet anders vanuit mijzelf zeggen dat het absoluut mijn taal niet is.
0: Lastig.
1: Voorkomen wereldvreemd sta ik daar ten opzichte van.
0: Ja. Maar heeft dat met de constructie van de taal te maken? Of
1: dat denk ik.
0: Of
1: dat
0: de melodie, de sfeer, weet ik het.
1: Ik denk dat de constructie, daar zitten sowieso een aantal andere syllables in dan wij, als we ze alfabet hebben.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk dat Cyrillische schrift ook nog een keer.
1: Dat bedoel ik ook. Nee, het is gewoon heel lastig en ik heb het gewoon niet.
2: Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасли не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
0: Я вас любил, was dat. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, van Alexander Pushkin. En dat betekent zoveel als ik hou van je. Ja, onze Vladimir Poetin heeft vaak gezegd dat hij de Russische schrijvers een warm hart toedraagt. Dan heeft hij waarschijnlijk Pushkin nooit gelezen. Maar goed, Paul, even terug naar jouw werk in Nederland. Daar zou je op een zeker moment ook een tentoonstelling, net als in Rusland was geprobeerd, over Leonardo da Vinci op touw willen zetten. Hoe liep dat deze keer af?
1: Ik had wel het idee, het contract, we hadden een 3-jaar contract afgesloten met de partij die Da Vinci dus bracht, om het in Nederland af te sluiten. En ik was al een dikke jaar aan het lobbyen bij de toenmalige eigenaar van het oude postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam. En daar kreeg ik aanvankelijk nul op mijn request. Maar er werden wat andere activiteiten georganiseerd die nou niet zo denderend verliepen. Ik denk dat ik er wel 20 keer geweest ben. Dat die man zei, ik ben er helemaal klaar mee. Ik geef jou de gelegenheid om het te doen. Want dat moet veel rustiger verlopen dan die borrels die wij nu over de vloer hebben. Want aanverwante partijen qua productie hebben we daar iets bijzonders neergezet. Met veel succes. Ik denk dat we bijna 120.000 bezoekers hadden.
0: Dat is veel voor Nederlandse bedrijven.
1: Heel veel. Een mooie tentoonstelling hebben.

0: het is niet bepaald renaissance muziek, maar het heeft wel iets te maken met de periode waarin Leonardo da Vinci opgroeide. En in het kader van de verrassende muziekkeuze die we in dit programma nastreven, draaiden we het toch maar even. Renaissance Man was dat van Levy Ace Day. Paul, grote aantallen bezoekers dus voor jouw tentoonstelling over Leonardo da Vinci. Waar komt die belangstelling voor Leonardo da Vinci nou vandaan, denk je?
1: Goeie vraag. Ik kan me wel herinneren dat da Vinci in algemene zin wat meer publiciteit wereldwijd had toen. Maar dat betekende ook dat in de tentoonstellingswereld dat natuurlijk ook aandacht kreeg. En ja, dan is er één partij die iets goeds neerzet, die ik dan toevallig in mijn netwerk had. En van het een kwam het ander. En denk, ja jongens, 1 en 1 is 2, we gaan het gewoon...
0: Da Vinci was een bijzonder mens, hè? Het was een heel veelzijdige...
1: De artiest eigenlijk. Natuurlijk zelf nooit wat geproduceerd. Nee. Had het alles opgeschreven, opgetekend. En dat maakt het ook interessant om dan zichtbaar te maken in 3D van wat hij in zijn hoofd had.
0: Ja, precies.
1: En ik denk dat dat wel het sterke element van de tentoonstelling is geweest. Ja.
0: Ik wou nog even naar de memorabele momenten toe. Als je terugkijkt, wat is nou jouw meest memorabele moment van je tijd in Rusland geweest?
1: Nou, dat was denk ik toch wel Anton Krombein. Gewoon omdat we totaal blanco daarin gingen. Dat het het eerste evenement was waar we eigenlijk niet van wisten, ging het lukken of gaat het niet lukken. Ja. Anton was een grote naam. Ik heb Anton privé leren kennen.
0: Hoe was dat? Wat is dat voor een man? Ik ken hem al, maar ik kan het misschien beter vertellen.
1: Nou ja, algemeen bekend. Want hij komt daar zelf in interviews ook mee. Een redelijk inkennig.
0: Introvert.
1: Introvert, ja. Maar een hele slimme man die echt voor zijn vakgebied gaat. Aan de statuur ook heeft. Als je eenmaal met elkaar optrekt, en zeker in zo'n locatie in de nacht in Sint-Petersburg, waarin de ene brug openstaat en de ander ook, en je dus niet naar de andere kant naar je hotel kan.
0: Dan moet het wel klikken.
1: Dan heb je wat avontuurtjes, ja. En dan, ja, dat is heel bijzonder.
0: Zien jullie elkaar nog wel eens?
1: Heel eerlijk, heb ik gisteravond een mailtje gestuurd over een heel ander onderwerp naar Anton.
0: Okay.
1: Want hij opent morgen in de Fotografiska in Berlijn. Ik heb hem een tijdje niet gezien. Ik heb met zijn zwager nog steeds contact. Want die heeft ons toen productietechnisch ook geholpen. Ja, door de jaren heen uiteraard wel, maar toevallig niet de laatste 2, 3 jaar.
0: Ja, ik realiseer me dat we over jouw werk en jouw privéleven nog uren door kunnen praten, maar die tijd hebben we helaas niet beschikbaar. Als ik voor jou nou toch even in de achteruitkijkspiegel sta, dan zie ik daar een beeld van een toch al boeiend leven. Hoe kijk je daar nou zelf op terug? Laat ik beginnen met de meest voor de hand liggende vraag. Wat was uit jouw leven, werkzaam dan wel privé, nou het meest memorabele moment? Kun je dat zo...
1: Positief, denk ik, het waarmaken van het idee dat er een grastennistoernooi in Nederland op dit moment al 35 jaar heel positief in de internationale tenniswereld staat.
0: Ook een beetje jouw legacy dan, hè?
1: Absoluut. Ja. Dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: Ik heb daar financieel gezien eigenlijk niet voor mezelf dat waar kunnen maken, want ik had heel andere ideeën natuurlijk. Ik had echt mijn hele leven in die kringen willen verblijven. Dat is anders gelopen. Zei je dat het andere pad ik zo meteen weer over zou doen. Omdat dat ook mij zoveel diversiteit heeft gebracht in het leven.
0: In de breedte.
1: Dat het zeker geen saai leven is. Tot nog toe. En waarschijnlijk ook niet zal worden. En ik zal ook altijd bezig blijven in dit métier. En aan de negatieve kant is het uiteraard het overlijden.
0: Van jouw vrouw geweest, ja. Daar hebben we het over gehad. Ja. Spijt van dingen?
1: Ja, je hebt altijd wel spijt.
0: Wat zou je anders doen, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, laat ik zeggen, door omstandigheden, en daar zal ik zelf ongetwijfeld ook wel debet aan zijn geweest. Ik heb altijd het idee gehad en nagevolgd om met zoveel mogelijk mensen uit mijn verleden, want soms doe je zaken, dat kan een week zijn, dat kan een paar jaar zijn, ja. Maar het zijn golfbewegingen in het leven, met alles, naar mijn idee. Met mensen geprobeerd contact te onderhouden. En dat is me aardig gelukt. In mijn persoonlijke database staan er een paar duizend waar je gewoon in kan prikken. En als je belt, dan men nog wel weet hoe en wat. Maar er zijn toch 2, 3 namen die ik helaas niet meer zie en spreek. Door wat voor omstandigheid dan ook.
0: Wil je ze noemen of?
1: Nee.
0: Oké.
1: En dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Om niet te zeggen triest.
0: Het voelt als verlies van vrienden, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En daar zal ik voor een deel ook zelf debet aan zijn geweest. Door welke vorm dan ook. En het gekke is dat je af en toe een berg in je leven voor je ziet die je niet overheen komt. En dat zijn er 2 of 3.
0: Ja, nou, ik ben ook een paar goede vrienden wijsgeraakt. Althans, van wie ik dan dacht dat het goede vrienden zijn. Dat valt dan tegen. dat voel je aanvankelijk als verraad. En uiteindelijk voel je alleen maar een stuk onmacht van... waarom heb ik dat niet beter kunnen sturen?
1: In dit geval zou ik zelf de telefoon kunnen pakken. En op een of andere manier gebeurt dat niet. En vraag me nou niet waarom. Maar misschien dat dat wel weer gebeurt.
0: Maar ik heb het wel gedaan. En dat leverde toch niks op. Dat hadden ze achter zich gelaten.
1: Dat kan ook. Nou ja, goed, dat is 50-50.

0: Je bent inmiddels in de herfst van je leven beland, zoals dat zo mooi heet. Hoe ziet jouw dag er tegenwoordig uit? Nog steeds een drukke agenda of valt het inmiddels een beetje mee?
1: Nou, op zich nog wel een redelijk drukke agenda. Alleen ik heb mij met ingang van dit jaar ook wel voorgenomen om 2 dagen zeg maar in de week, een maandag en een vrijdag, geen afspraken te maken in principe. Dat lukt niet altijd, maar dat geeft mij wel meer flexibiliteit om eens een keer te zeggen van als ik een belletje krijg op vrijdag 9:30 in de ochtend, wat dacht je van om 11:00 gewoon even te gaan tennissen.
0: Ja.
1: Dat, ik vind dat je dat in de leeftijd van die we nu bereikt hebben.
0: Die vrijheid moet je hebben eigenlijk.
1: Die zou je toch wel moeten hebben.
0: Maar gek genoeg lukt dat ons niet.
1: Dat lukt niet altijd. Maar nee. Of dat lukt heel moeilijk. Maar dat ben ik wel aan het nastreven. En dat gaat ook helemaal goed komen. Maar iedereen die mij kent. Ik heb ook altijd de opmerking gehad. Ik sterf in het harnas. En dat gaat ook gebeuren ook. Ik blijf gewoon werken. En ik noem het ook geen werk. Want het is zo divers.
0: Way of life.
1: Ja.
0: Daarin herkennen we elkaar.
1: Ja.
0: Ja, Paul, we lopen een beetje tegen het eind van de 2e uur. We moeten dus uit voor het nieuws en de reclame. En je had het er al even over, het eind van het leven. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat eind, bang, nieuwsgierig, gelaten, redelijk onverschillig?
1: Daar ben ik heel eerlijk in. Ik kijk daar moeizaam tegenaan. Ik heb het idee dat ik tussen de oren nog tussen de 35 en de 40 rondhuppel. Wat natuurlijk niet helemaal zo is. Dat je ook over dingen na moet denken voor de laatste periode. Dat je zaken vast moet leggen. Dat je ook geen plannen kan maken die in één keer. Ik heb er best wel moeite mee. Ik heb het idee dat ik tussen mijn oren nog 35, 40 ben. Veel energie. Wat natuurlijk ook niet altijd meer zo is. En dat je ook niet zakelijk echt al jaren vooruit kan denken om bepaalde producties ter hand te nemen of aan te werken.
0: Ja.
1: En ja, dus überhaupt, en dan zou ik misschien terug kunnen vatten op de katholieke opvoeding. De dood aan zich, die ik dan ook op een andere manier natuurlijk al in mijn leven heb ervaren. Lijkt me best een heel moeilijk proces.
0: Denk je dat er een vervolg is?
1: Ja, ik zou ook eigenlijk helemaal niet weten hoe en wat.
0: Dat is moeilijk, hè?
1: Pijnig je wel eens je hersenen over.
0: Ja, denk je aan de tweede kans. Hè? Bijvoorbeeld Jean-Paul Sartre met Les Enfants.
1: Ja.
0: En uiteindelijk werd die tweede kans ook niet succesvol. Dus wat dat betreft, hoeveel kansen hebben wij mensen nodig? Hè?
1: Nou, ik denk wel dat wij niet de enige in het universum zijn.
0: Zeker niet. Nee.
1: Dat kan ik me niet voorstellen met alle wetenschappelijke.
0: Dat is heel arrogant om dat te onderstellen.
1: Ja, precies.
0: Ik heb eens een keer een tv-serie gezien, documentaire van de BBC uiteraard. En die hadden het hele sterrenstelsel en alles in het universum in kaart gebracht, voor zover we dat dan kennen. En toen zeiden ze aan het eind, dat is het eerste beginnetje. En daarna is er nog zoveel. Ik kan me niet voorstellen dat wij op deze blauwe planeet het enige leven zouden zijn, de enige beschaving. Belachelijk.
1: Ja. Nou ja, ik heb altijd begrepen, wel eens gehoord dat er meer sterren zijn dan zandkorrels op deze aardkloot. Dus nou ja, als je dat al een beetje voor kan stellen.
0: Ja.
1: Als het zand onder je voeten wegkruipt, dan weet je ongeveer wel hoe de vork in de steek zit.
0: Ja. Nou, ik vind het al heel bijzonder dat we er nog zijn. Qua wereld.
1: Ja.
0: Zeker als ik zie wat er allemaal op plaats
1: krijgt. Nou ja, dat speelt natuurlijk ook een rol. Want je moet even niet te snel vooruit willen denken in de hoedanigheid waarop wij op dit moment met alles omgaan.
0: Nee. Nou Paul, dat was het dan. Ik wil je bedanken voor dit toch heel boeiend gesprek. Wij gaan eruit met een instrumentaal stukje muziek. Dan kunnen ze daar dadelijk het nieuws en de reclame op instarten.
2: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpen en Waard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De Negen Dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negen Dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

info. Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.